0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio. De zomer.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: morgen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: De zonnigste muziek.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

0: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
2: Familie Radio zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Guy Neve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

0: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladystore.com.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
6: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
10: Back to Baccarat.
6: Tickets, witte-paard.be.
11: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. Ramen en deuren met echte sumokracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: Hallo, met de Bunny Club.
8: Ah, zijn jullie al open?
7: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
8: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
9: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf, de derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in grote deel van het land stijgen tot boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com. Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertak.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio. De zon.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
6: VOB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VOB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Tickets witte-paard.be.
0: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: morgen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Lekker eten en is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Triba.be.
5: Triba met een Y.
4: Triba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Dit is Familie Radio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, maar dat is niet een vertrouwen. Geld waard zijn.
6: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
7: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt, toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mamdani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf, de derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in een groot deel van het land stijgen boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Onder de fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
2: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
3: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
2: Familie Radio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Welkom bij je favoriete zender met alweer een nieuwe aflevering van ons programma De Muziekshow. En laten we deze aflevering eens beginnen met jong talent. Hij was al een paar keer bij ons te gast en altijd ambiance ten top. Het zal niet anders zijn, want hij is hier weer met de klompendans. Hier is Thomas Julian.
1: Hey, hallo, ik ben Thomas Julian en je hoort me hier bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben zo blij om hier vandaag te mogen zijn. En ik zou zeggen, ik hoop dat de luisteraars van Familie Radio ook klompen hebben. Want ik heb hier vandaag de klompendans gebracht. Ja, we merken dat het... Dat is op de optredens de tent ontploft, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Ik was ook onlangs in Nederland met Koningsdag en het is ongelooflijk wat het nummer doet.
1: Ja, ja, ja, dus het is echt wel een ambiancemaker en een sfeermaker.
0: Ja, zeker. En ook met de accordeon erbij. Past helemaal volgens wie ik ben en wat ik ook wil brengen. Sfeer bij elke tent en zorgen dat de mensen hun zorgen vergeten.
1: Ja, ja, ja. En het wordt ook misschien een drukke zomer voor jou?
0: Ja, mensen kunnen mijn agenda vinden op thomasjulian.be en dan zal je merken dat die heel vol staat. Ja, ja. Voor heel de zomer, ook het najaar. Ik ben super dankbaar en super blij wat er allemaal op mijn pad komt. En ik zou zeggen, iedereen is welkom natuurlijk.
1: En het is ook leuk, want je brengt ook muziek op een accordeon. Niet elke artiest is daartoe in staat. Van waar komt die inspiratie om met een accordeon iets te doen?
0: Ja, dat komt. Mijn grootvader heeft nog accordeon gespeeld. En toen ik 14 jaar was, had ik zijn accordeon op zolder gevonden. Ik speelde toen al piano. En ik was er eigenlijk meteen aan verkocht. En zo zie je ook, op sociale media werkt dit. Heel tof om te mogen doen. Accordeon is natuurlijk een deel van mijn leven geworden.
1: Dus in een muzikale familie opgegroeid, met andere woorden.
0: Ja, zeker. Mijn mama speelt ook piano, mijn zus piano en gitaar. Dus muziek zit wel zeker in de genen.
1: Ja, met de paplepel ingekregen. Ja, ja, ja.
2: Familie Radio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Wat een prachtige stem heeft deze man toch. En wat een performance. Dankjewel David Cantré. En heel graag tot de volgende keer in ons programma.
1: En daarnet zagen we een mooi optreden van onze vriend David Cantré. Dag David.
2: Ja, ik vind het zelf ook fantastisch om hier te zijn.
1: Ja, en de mensen die waren heel enthousiast, zag ik net.
2: Ja.
1: Perfect Eyes bracht je daarnet. Kan je ons iets meer vertellen over het nummer die je daarnet kon brengen voor de mensen?
2: Het nummer is van de band Before. Hè. Ja. Die is ontstaan na Good Shape in 1997. Ja. Ja. Toen hebben we een album gehad. Ja. Kort nadien, ik denk 2 jaar later of zoiets, zijn we gestopt ook ermee. En dan, denk ik 2-3 jaar geleden, zijn we terug gestart met die band. Het genre is poprock. Wij brengen toegankelijke poprock nummers. Als voorbeeld bijvoorbeeld Jump van Van Halen. Een Final Countdown van Europe. Living on a Prayer van Bon Jovi. Zo dergelijke nummers. Eigenlijk iedereen kent die nummers. En we zijn met 3. We hebben keyboardspeelster. En een gitarist. En de zang. En dit nummer is vorig jaar uitgebracht. En het is een ode aan mijn vrouw. Want ik heb ze eigenlijk zo leren kennen. Destijds met Good Shape was dat. In Manhattan zat hij tussen het publiek. En ik ben eigenlijk gevallen op haar perfecte ogen.
1: Ja,
2: altijd perfect zijn voor mij.
1: Ja, mooie anekdote dus bij het nummer Perfect Eyes dus van David Cantré. Hier in de muziekshow van Denny D'Amaro en ook te horen bij Familie Radio.
0: En dan nu urenlang, een nieuwe single van Erik Vlanders.
3: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk bij Familie Radio.

0: De muziekshow bij Familie Radio.
1: En Danny D'Amaro nodigde heel wat artiesten uit, waaronder ook Erik Vlenders. Dag Erik, hoe gaat het met jou?
2: Hey, hallo. Het gaat prima met mij. Dankjewel. Ik ben ook heel blij dat jullie hier van Familie Radio ook weer aanwezig zijn. En dat we samen met de muziekshow elkaar ontmoeten. Muziek maken, mensen blij maken, mensen gelukkig maken. Maakt mezelf ook heel blij. Ja.
1: En er komt de zomer aan die er eentje weer wordt om nooit te vergeten. Hè. Want je hebt ook een nieuwe single uitgebracht. Hè?
2: Klopt, mijn nieuwe single, Urenlang, is de titel. Een nummer dat Patrick Hamilton voor mij geschreven heeft. En hij heeft zowel de muziek als de tekst geschreven. Ja, ik zou zeggen, de mensen moeten maar luisteren. Ja. Wel, de single heeft wel een bepaalde boodschap. Heel vaak komt de liefde in muziek voor. Ook in dit liedje. Maar eigenlijk toch via een bepaalde omweg. Ja, je moet eigenlijk naar de tekst heel goed luisteren om het verhaal te begrijpen. Maar het is echt een echte zomersingle geworden.
1: Ja, ja. En een mooi luisterliedje dus.
2: Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja.
1: En is het de eerste keer nu dat je het nummer zal brengen live? Of?
2: Klopt, ja. Het is vandaag de eerste keer voor de opname van de muziekshow dat ik het nummer zal brengen. Ja, het is voor mij ook gloednieuw.
1: Ja, dus het wordt spannend. Hè. Bedankt om er even bij te zijn.
2: Dank u wel. Jij ook bedankt voor dit fijne babbeltje. En heel veel succes nog met de radio en bij de mensen thuis. Heel veel luisterplezier.
1: Dankjewel. Dankjewel, dag. De muziekshow.
3: Ze waren al eerder te gast in ons programma en wij hebben er toen zo van genoten dat ze het nog eens een keertje hebben uitgenodigd. Michael Lanzo, Jan Wuitens en Sven de Gent als Tribocci.

0: Ja, we zijn hier ook te gast met dank aan Danny D'Amaro uiteraard en MenTV. Maar we zijn hier ook te gast met Trivocci. Ja. Wij zijn dus, laat ons zeggen, de Vlaamse drie tenoren, om het zo te zeggen. Ja, ja. En wij zijn heel hard, we hebben heel hard gewerkt aan onze eerste album. Ja. En dat komt binnenkort uit, dus daar kijken we heel hard naar uit.
1: Ja. Na de zomer komt dus het nieuwe album uit van Trivocci. En kan je kort even voor de luisteraars schetsen wie en wat Trivocci is en doet?
0: Ik zal het maar eerlijk bekennen. Het is eigenlijk een uitvinding, om het zo te zeggen, van Michael Anzo, u alle wel bekend. Hè? Michael had het idee enkele jaren geleden. We stonden toevallig op dezelfde affiche. En we kwamen samen van het podium en Michael zei, kom ik tot bij mij, zegt hij, ik moet iets vragen. Dat is een pot en pint, u weet hoe dat gaat. Hè? Ja, ja. En ik zou heel graag, zegt hij, de nieuwe drie tenoren, hè, maar dan de Vlaamse drie tenoren vormen. En ik dacht, ja, waarom niet? Ja. Dat is rap gezegd natuurlijk, maar moet er dan natuurlijk van komen. Ja. En het heeft een paar jaar geduurd dan. En dan samen met in samenwerking met VDM Producties zijn we dan van start gegaan met Michael Anzo en ook Sven de Gent. Minder bekend nog, maar dat zal niet lang duren. Fantastische stem ook. En samen vormen wij dus met onze rietjes Trivocci.
1: Ja, dus echt wel leuk om te zien. En uniek in Vlaanderen, hè?
0: Vrij uniek. Het is namelijk zo dat wij proberen op onze manier de klassieke muziek opnieuw een beetje op de kaart te zetten. Maar dan toch wel op een... Het is raar gezegd, raar uitgelegd, maar klassieke muziek met toch een modern touchje zo.
1: Ja, op een toegankelijke manier.
0: Ja, zeker en vast. Ja, dat is de bedoeling. Ja.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dankjewel Alice, maar we naderen stil aan het einde van ons programma. We moeten helaas gaan afsluiten. We gaan u bedanken voor het afstemmen en we bedanken ook het aanwezige publiek hier in het AP Media Center in Bevel. We zeggen tegen u tot volgende week, want dan zijn we er weer met een spiksplinter nieuwe aflevering. Zoveel mooier, daarmee nemen we afscheid en dat is de nieuwe single van Danny Fabri. Tot volgende week.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ook ik ben er weer bij in de muziekshow. En natuurlijk luister je ook naar Familieradio.

0: Een hele zomer lang is Familie Radio te gast bij de muziekshow met Danny D'Amaro. En tussen de optredens door hebben we even een gesprekje met Danny Fabri.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, dag Danny. Je hebt hier net een optreden kunnen geven. Welk nummer heb je voor ons hier gebracht?
1: Ja, ik heb een nieuw nummer. Ik heb ook de laatste tijd een klein beetje meegegaan met de tijd. Ik vind dat dat moet. Ja. En mijn nieuwe single, zoveel mooier. Ja. Maar het is wel heel commercieel gebleven, maar wel een beetje beter, moderne muziek opgezet en zo. En ook, het is een nummer, alleen, als je twee keren hoort, ik heb het hier vandaag ondervonden, de mensen dadelijk zingt iedereen naar mee en dat is dus echt Danny Fabri genre.
0: Het genre dus dat mensen echt wel mee kunnen zingen en mee bewegen, is altijd wel leuk, hè? Zoveel mooier. En welke boodschappen heb je speciaal in een nummer?
1: Het gaat over, in het kort gezegd, als ik 's avonds thuis kom, 's avonds, dan moet ik heel stil zijn, ja, voor te zien dat mijn vrouw nog wakker is, ja, of niet wakker is. En dan kijk ik naar haar en dan zeg ik, ja, ze is zoveel mooier, nog veel mooier als ze lacht naar mij. Ja, ja, ja. Zie je het? Als ze niet lacht, dan niet natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Dus echt wel een nummer op je lijf geschreven.
1: Hè? Ja, ik denk dat wel, ja, ja. Ik probeer toch, als ik gezien op al die jaren dat ik zing, de meeste nummers, als ik nu bijvoorbeeld 10 nummers moet zingen, kan ik er 10 zingen die hele zaal meezingt. Ja. En ik heb dat vandaag ook ondervonden. Ik begin dat nummer, niemand kent dat niet. Ja. Ik zing twee keren, ze is zo mooi. Ja. Twee keren en bam, heel de zaal mee. Ja, ja. Dan in mijn binnenste weet ik, ja, we zijn vertrokken.
0: Ja, ja, net als bij de Sassa Selavie.
1: Ja, ja, dat is ook Danny Fabri stijl. Ja, ja, ja.
2: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier Salem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn.

zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een zomer lang met de vrienden van Familieradio. Inderdaad, beste mensen, luisteraars thuis. Beste mensen hier op het terras van de Kippen in Merkhem. We zijn er weer met de tweede aflevering van Familieradio Zomert.
1: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkhem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te Merkhem.
0: En de man die hier bij me zit, hoef ik eigenlijk niet voor te stellen. Ik denk dat jullie hem allemaal kennen. Wat zeg ik? Ik ben ervan overtuigd dat jullie hem allemaal kennen. Dames en heren, de enige echte Frank Hallan. Frank, hartelijk welkom. U hebt het mij daar juist gezegd. Meer dan 200 kilometer moeten rijden om hier bij ons te zijn. Hoe was het op de weg?
2: Oh ja, Familieradio in Limburg, zoals je zegt, stond op de radio en zonder storing. Ja. Dus ben ik recht naar hier gereden. Dus het is heel fijn om jullie zender ook in Limburg te mogen horen. 218 kilometer naar hier en straks terug 218 naar huis. Ja. Maar we hebben het ervoor over natuurlijk.
0: Ja, en wij zijn blij natuurlijk dat je erbij bent. Je hebt een nieuwe single, hè?
2: Ja, het is...
0: ja, en die nieuwe single die staat niet alleen hoog genoteerd bij Familieradio, maar ook in andere hitlijsten. Baila, bailame.
2: Dat is een specialeke. Het is een specialeke. Ik heb het geschreven in het Spaans, Engels. De mensen weten, ik zing veel muziek van Julio Iglesias en zo. Dit is een eigen nummer. Ik heb het zelf geschreven, muziek en tekst. Spaans, Engels, Spanglish noemt dat. Met de bedoeling om niet alleen in Vlaanderen, maar ook over de grenzen te gaan. Maar de grenzen zijn dermate ver via internet. Hè? Mm-hmm. Dus momenteel zitten we in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en ook een stukje Polen. Ja. Dus ik ben daar heel blij mee dat dat groeit. Ik heb wel gezegd tegen de buitenlandse radiozenders, ik kan niet altijd bij jullie zijn. Mm-hmm. Dus deze week waren wij in Keulen. Voor radiopromotie en vandaag zitten we hier in de Kippen. Dus het zijn nogal afstanden. Hè?
0: Voilà, dat zijn afstanden en inderdaad, ja. Eigenlijk doet het jou waarschijnlijk een beetje terugdenken aan vroeger. Hè? Want eigenlijk was jij en ben je nog altijd een Europese vedette. Hè? Want je bent overal gedraaid geweest, je hebt overal opgetreden in heel Europa. En toen zag ik plots verschijnen op internet dat die nieuwe single van jou de absolute mijlpaal was in je carrière. Leg eens uit.
2: Ja, sowieso. Ik ben in Vlaanderen begonnen in 1990, dus 36 jaar geleden. Maar ik wou iets speciaals doen. Ik dacht van, ik heb heel veel fijne collega's, toffe artiesten in het Nederlands. En ik was helemaal weg van de muziek van Julio Iglesias. En ik kon het ook heel goed imiteren. Ik kon hem heel goed nadoen. En ja, de Soundmix Show destijds nog in Vlaanderen, ja, in de jaren 90, heb ik deelgenomen met een liedje van Julio Iglesias. Dus het is een beetje gebleven in die stijl. Ik ben daar ook in gebleven. En ik dacht altijd van, dit gaat niet blijven duren. Maar ook hier in Vlaanderen zijn ze ook wel te vinden voor mooie Zuiderse, tussen haakjes, Iglesias muziek à la Frank Hallan. En dit nummer is echt een Frank Hallan nummer, een zelf geschreven.
0: Inderdaad. Je hebt in de tijd deelgenomen aan die Soundmix Show met de nummer van Julio Iglesias. Maar waarom Julio Iglesias?
2: Mijn moeder was verliefd op Julio Iglesias. Mm-hmm. Toen ik 12 jaar was, dat is ongeveer...
0: En er zit niks meer achter, nee.
2: Nee, want je lijkt nog
0: een beetje op Iglesias, hè? Je zingt als Iglesias, je lijkt op Iglesias. Ja. Allee...
2: Maar dat is toch niks, maar ze zeggen tegen mij van, bent u een Spanjaard of bent u een Vlaming? Dat is toch erger natuurlijk, dan moet ik het gaan uitleggen. Maar nee, ik ben geboren in Gent, dus ik ben een ras echte Vlaming. Nee, mijn moeder was verliefd op Iglesias en zijn allereerste plaatje in 1972, Un Canto a Galicia.
0: Galicia, hé, ja.
2: En ik dacht van, wow, wat een mooie plaat is dat. En ik dacht zo, één man, één stem die de wereld verovert door zijn... Ja. Charisma, door zijn présence. Hij zag heel bruin al op dat moment. Dus ik heb de eerste zonnebank gedaan in mijn leven. De zonnebanken waren er nog niet. Maar ik probeerde toch links of rechts op hem te lijken. Dus van 72 tot vandaag is Julio Iglesias altijd een soort van rode draad geweest in mijn leven.
0: Ja. Heb je Julio Iglesias eigenlijk al ontmoet?
2: Ja, ja, al een paar keer. Ik heb hem trouwens voor Dag Allemaal... Die belde mij ook eind jaren 90. Frank, Julio Iglesias is in België, incognito. heeft geen concerten. Niemand weet dat Julio Iglesias hier is. Maar kun je hem alsjeblieft interviewen in het Spaans in Antwerpen, in Café Local? Ik zeg, of course, zeg, dat doe ik. Hè.
0: Dus, of course is wel Engels, hè?
2: Is wel Engels, ja. Claro que sí. Dus ik heb daar Julio Iglesias mogen interviewen. Hij zat exact waar jij zit, naast elkaar, in Spaans. Maar Julio Iglesias, zijn rechterkant, dat is zijn slechte kant. Dus hij keek altijd naar mij, een half uur lang. En dat was soms wel vervelend, omdat op een bepaald moment... Ja, ben je uitgepraat na een half uur in het Spaans? Over wat moet je nog praten? Mm-hmm. Het ging niet zozeer over muziek. Het ging over het leven van Iglesias. Zijn privéleven. Waar hij woont. Zijn kinderen. En toen hebben wij samen Un Canto Galicia ook gezongen.
0: Ja.
2: Voor de pers. Zeer mooi moment voor mij.
0: Je zegt in het Spaans... Heb jij nu speciaal die Spaanse taal aangeleerd om... die nummers van Julio Iglesias te kunnen brengen? Of was dat iets dat je zegt? Voilà.
2: Nee, ik ben van opleiding vertaler, tolk, Spaans, Engels. Dus ik geef ook Spaanse les.
0: Ja.
2: En al van kleins af ben ik daarmee bezig. En ik heb dan de tolkenschool gedaan in Gent. 4 jaar, Spaans, Engels. Ik heb 3 jaar op de Canarische eilanden gewoond. Ik lees boeken in Spaans. Ik schrijf mijn teksten zelf in het Spaans. Ja. Bailame ook trouwens.
0: Ja.
2: Dus het is mijn tweede taal eigenlijk.
0: Die ontmoeting met Julio Iglesias, was dat nu de mooiste herinnering uit jouw carrière? Of zijn er andere momenten waarvan je zegt, kijk, dat is toch iets wat ik nooit in mijn leven zal vergeten?
2: Absoluut. Die ontmoeting, het waren er een paar horen met Julio Iglesias. Als je dan weet van, kijk, elke artiest heeft een idool, hè? Een inspiratiebron, een mentor, zeg maar. Bij mij was het dan Julio Iglesias. En ik heb die dan persoonlijk mogen ontmoeten, bekijken, mee praten, bestuderen. En ik vond van, oké, dit past in mijn plaatje. En hij is ook de persoon die mij een beetje geduwd heeft in mijn verdere loopbaan.
0: Ja, de laatste jaren is er nogal wat een en ander gebeurd rond Julio Iglesias. Vooral in Spanje. Tel je daaraan of zeg je, kijk, voilà.
2: Ik heb daarop gereageerd. En op zo'n niveau, hè, als je artiest bent, een wereldartiest, en je bent wereldwijd beroemd, en je stopt met zingen, dan kan het zijn dat je links en rechts een beetje wraakacties krijgt.
0: Ja.
2: De tijden zijn ook enorm veranderd, spijtig genoeg. Ik ben geboren in de jaren 60. De jaren 60 en de jaren 70 waren toch de mooiste jaren, dames en heren. Ja. Ja, vandaag is het allemaal een beetje wie doet wat. En iedereen moet van alles van elkaar weten. Maar ik denk niet... Tuurlijk, Julio Iglesias is een charmezanger. Hij buit dat ook uit. Ik ben dat misschien ook. Maar kijk, op zo'n niveau wereldwijd... Het is volgens mij niet evident om daarmee om te gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Je hebt een goed gevulde agenda... Mensen die naar een optreden van jou komen, ik denk dat er hier veel zitten op het domein van de kippen, die regelmatig naar optredens komen van jou. Maar wat mogen ze verwachten? Enkel nummers van Julio Iglesias?
2: Nee.
0: Of wat breng je dan tijdens een optreden?
2: Ik zing eigenlijk altijd in 5 talen. Dus Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans. Julio Iglesias komt daarin, een paar nummers. En dan voor de rest ook Nederlands veel. Gigi Lamoroso en al die dingen.
0: Ja.
2: Ook een paar slagers natuurlijk. Mensen moeten zich amuseren. Ook Franse chansons, Duitse nummers, omdat we ook in Duitsland lang gewerkt hebben. Het is een mikmak van alle soorten muziekstijlen en alle soorten genres, zodanig dat de mensen na een uur niet in slaap vallen.
0: Je brengt wat de mensen graag horen.
2: Ja, we weten ondertussen ook wat het publiek wil. En als we voelen, oké, dit optreden gaat de verkeerde kant uit, dan sturen wij dat altijd bij.
0: Ja, ik vind het heel sympathiek dat je vandaag bij ons bent hier bij Familie Radio, maar wat ik wel heel spijtig vind, dat is dat die sympathieke Christel er niet bij is. Hè?
2: Heb je haar meegevraagd?
0: Ik heb haar niet meegevraagd.
2: Paul.
0: Nee, ik heb een andere afspraak met haar. Nee, jullie zingen ook duetten, hè? Wat doe je nu het liefste eigenlijk? Duetten zingen met Christel of gewoon solo-nummers brengen?
2: Ik heb heel lang natuurlijk 30 jaar solo en nog altijd. Ik word solo nog altijd geboekt. Maar het mooiste is, als ik eerlijk mag zijn... Christel en ik, we zijn nu 25 jaar samen, waarvan 23 getrouwd. Er is niks mooiers als je samen vertrekt thuis en je komt 's avonds terug thuis. Je hebt samen gezongen, samen genoten van de avond.
0: En wat doe je dan?
2: Na het optreden bedoel je?
0: Ja.
2: Na het optreden dan... hoe zeg je? Nee, wij drinken geen alcohol, voor alle duidelijkheid. Ik ben gestopt 15 jaar geleden, dat weet je trouwens.
0: Ja.
2: Wij zijn altijd 24 uur verbonden met elkaar. Zowel geestelijk, lichamelijk, carrièrematig. Zij heeft mij ook in ene mate veranderd qua artiest. Ze heeft mij leren aankleden. Ze heeft mij leren optreden met een soort bravoure.
0: Mm.
2: Ik was vroeger misschien een solo-artiest met een beetje de losbolligheid van we zien wel. Een vrouw ziet een artiest en die maakt jou tot een artiest. Dat heeft ze wel gedaan.
0: Dat is mooi gezegd.
2: Ja,
0: ja, dat vind ik nu een keer mooi gezegd. Voilà. Ja. Je hebt het daar straks ook aangehaald. Je bent ook tekstschrijver. Je bent niet alleen artiest, je bent niet alleen zanger, maar je schrijft ook teksten. Schrijf die teksten alleen voor jou of zijn er ook andere mensen die teksten opnemen van jou?
2: Oh, ik heb teksten geschreven voor Luc Steno, Yves Segers. Dat heb ik allemaal gedaan. Maar de meeste teksten momenteel, Spaanstalig dan en Nederlandstalig, ja, die schrijf ik uiteraard voor mezelf.
0: Ja.
2: Omdat ik denk van, kijk, als je muziek schrijft en je moet daar een tekst of je wil daar een tekst op hebben, jij bent de enige die min of meer weet hoe je in elkaar zit en hoe het gebekt moet worden.
0: Ja.
2: Ik heb teksten ooit gehad van Nederlandse tekstschrijvers uit Holland. Dat was heel moeilijk. Ik kon daar moeilijk mee overweg.
0: Ja.
2: En dan heb ik gezegd, oké, ik pas ze wel aan naar mijn mond, zeg maar. En de mensen horen ook graag dat het van jou komt.
0: Ja. Frank, je hebt in alle grote zalen in Europa gestaan om op te treden. Is er nu nog één plaats waarvan je zegt, daar zou ik nog eens willen staan, of met die artiest zou ik nog eens willen een duet zingen?
2: Nee, niet echt. Ik bedoel, ik ben heel blij dat ik in Vlaanderen al zo lang actief ben. Kijk, ik ben altijd iemand geweest die het nooit groots heeft aangepakt. Ik heb niet in sportpaleizen gestaan, in Lotto Arena's en zo. Ik was er ook niet mee bezig. Ik hou van contact met het publiek. Dat betekent zo'n 200, 150, 200 man. Dat is mijn ding. Ik wil mensen een hand geven, een kus geven, ermee praten. Dat is uiteindelijk hetgene waarvoor wij doen. Het contact met de mensen. En in het begin stonden wij op grote podia. Een paar duizend mensen. Je zag nog niet eens wie daar stond. En je zong maar en je zong maar en je ging naar huis. Nee, dat was niet. Ik hou liever van kleine, normale, nederige optredens.
0: Ja. Frank, wij wensen jou nog enorm, maar dan ook enorm veel succes met die nieuwe single. Niet alleen bij ons in Vlaanderen, maar in heel Europa. En ik heb natuurlijk ook nog 5 vragen voor jou. Hè.
2: Oh ja.
0: Gewoon antwoorden zonder nadenken.
2: Ja of nee? Ja.
0: Spaghetti of paella?
2: Paella.
0: Hoe is het mogelijk? Witte wijn of cava?
2: Geen van beide.
0: Je mag een avondje uit. Kies je dan voor Belle Perez of voor Dina Tersago?
2: Ik ga niet uit zonder mijn vrouw.
0: Dat is een uitzondering bij de Vlaamse artiesten, beste mensen. Ja. Maatpak of sportief gekleed?
2: Ik vind maatpak wel mooi, ja.
0: Hotel of caravan?
2: Hotel.
0: Dames en heren, geef hem daarvoor applaus, want hier is voor jullie Frank Galan.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
3: De zonnigste muziek.

Dankjewel, lieve mensen. Ik heb een liedje meegebracht. Ik zei het net tegen Paul. In 1994 stond ik op de Soundmix Show met Bart Kael nog toen. En ik heb de originele band meegebracht van dat liedje. Dus u moet zich nu inbeelden dat wij vandaag in 1994 zijn. U ziet er nog even goed uit als in 1994. Maar u hoort nu de originele band van in 1994 met het liedje waar ik tweede werd in de Soundmix Show in 1994. Leuk, hè? Fantastisch.

0: Dankjewel.
1: En wij geven hem nog een applaus. Dames en heren, de enige echte Frank Galan.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Familieradio. Familieradio vanuit het Merkem, vanuit de kippen in Merkem. En wij zijn bezig met de opnames van de tweede dag van Familieradio Zomert. Wij hebben weer een racem artiesten die klaarstaan om alles te vertellen wat zij kwijt willen, om alles te vertellen wat jullie willen weten. Dames en heren, een daver applaus voor onze volgende artiest, David van Dijk.
2: Goedemiddag, hey, hallo iedereen.
1: David, hartelijk welkom. Wat zijn we blij dat jij erbij bent vandaag.
2: Met heel veel plezier. Als je mij uitnodigt, Paul, kom ik altijd langs.
1: Voilà, ik ga het onthouden. Jouw laatste single, Ik kan het niet geloven.
2: Ja.
1: Kun je het nog geloven? Want het is een enorm succes geworden. Hè?
2: Het is inderdaad een mooi succes. Dus ik ben heel blij. Alle radio's draaien hem. Dus hij is ook al 11 weken uit. En hij komt nog altijd aan bod. En ja, ik ben super gelukkig.
1: Het wordt niet alleen gespeeld op de radio's, maar we zien het ook op MenTV,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Klopt, inderdaad.
1: Die clip van jou, en ik heb het al juist gezegd, ik vind die clip, daar moet je echt eens naar kijken, beste mensen, naar die clip van Ik kan het niet geloven van David van Dijk. Dat is iets speciaals, hè?
2: We zijn in feite uitgegaan van de fotoshoot die we hebben gedaan voor de hoes van de single. En onrechtstreeks is al een klein beetje een ode geworden aan Giorgio Armani, die in 2025 is overleden. Ik heb een hele grote appreciatie voor hoe dat die man in het leven stond. Best wel eenvoudig en altijd elegant en smaakvol. En ik ben daar een hele grote fan van. En dat zie je ook in de videoclip dat ik tijdens de shoot heel veel kledijwissels heb en zo voor de fotoshoot. En we dachten van ja, misschien is het wel leuk om meteen ook daarvan ook een clipje te maken.
1: Ja.
2: En dat wordt heel positief onthaald, omdat de mensen dan ook niet kunnen zien hoe dat zo een shoot in elkaar zit en zo. Dus leuk.
1: We hebben het over de clip nu, maar eventjes toch misschien ook over het nummer hebben. Want hoe ben je bij dat nummer terechtgekomen?
2: Het is in feite een tweeluik. Enigszins is het een verhaal op zich. Het is een liefdesverhaal. Hè. Ik kan het niet geloven. De persoon die voor je neus staat.
1: Is het autobiografisch?
2: Het andere luik wel. Het ene luik niet. Het is daarmee dat ik naartoe wil gaan. Dus op zich is het een volledig liefdesverhaal. Hè, van, oh, ik kan het niet geloven dat die mens voor mijn neus staat. En voilà, oh, dat is al zo lang geleden en kijk, voilà, je kunt het interpreteren, zowel als vrouw als man, hè, van het is toch weer dat koetvoeder dat ik heb.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Anderzijds is het ook het verhaal van, ik kan het niet geloven, want ik ben 20 jaar bezig. Dus op dat vlak is het wel autobiografisch, want die titel is natuurlijk niet per toeval gekozen. Ik kan het niet geloven, slaat ook wel op die 20 jaar dat ik bezig ben.
1: Ja, als je zegt 20 jaar bezig, dan de vraag die wij moeten stellen, hoe ben jij ooit begonnen, waarom ben jij ooit begonnen en waar ben je ooit begonnen?
2: Ik ben begonnen in 2006, heb ik mijn allereerste plaatje opgenomen.
1: En was er voordien al zoiets als het voorgeboorte van die eerste opname? Want ik kan me voorstellen dat je niet zegt, kijk, voilà, ik ga bij hen zingen, ik kan een liedje opnemen. Hè?
2: Nee, dat klopt inderdaad, ja. Iedereen weet natuurlijk dat ik een hele grote fan ben van Wiltura.
1: Mm-hmm.
2: En van kindsbeen af ben ik altijd naar optredens geweest, totdat de man in kwestie gestopt is met zingen. En ik had altijd gedacht van, na mijn studies, hè, want ik heb aan de Unif handelswetenschappen gestudeerd, dacht ik van, goh, misschien moet ik toch een keer mijn kans wagen in de muziek. En ben ik gaan testzingen. Maar dat was natuurlijk niet de allereerste keer, want ik heb het ook geluk gehad om in 1993 al een duet te zingen met Wil in het Salons Mantovani. Als de mensen dat willen opzoeken, daar bestaan er beelden van. Als je naar YouTube gaat en je geeft in David van Dijk en Wiltura moederogen, dan gaat je dat ook zien. En daar had ik zo'n beetje de smaak te pakken. En nadat ik mijn studies heb afgerond, dacht ik van, oké, ik ga me nu even proberen te smijten op de muziek. En ik ben niet meer weggegaan.
1: Ja, we hebben het over Wiltura. Jij zingt de nummers van Wiltura. Je doet meer dan zingen. Je hebt een Wiltura-collectie. Vertel eens, wat houdt dat allemaal in? Die optredens dat je doet, die singles die je opneemt. Ja. Wat is jouw relatie met Wiltura?
2: Wiltura is voor mij een levende legende. En ik vind het altijd... ik vind dat Vlaanderen, België, niet chauvinistisch genoeg kan zijn. Mm-hmm. En ik vind... De muziek van Wiltura, straks is dat 70 jaar muziek van Wiltura, want Wil is gestart in 1957. Voor mij is dat erfgoed. Ik zeg altijd, je hebt het Atomium, je hebt de Belgische frietjes, je hebt de Belgische wafels, je hebt Eddy Merckx en je hebt Wiltura.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En Manneke Pies nog.
1: Ja. Ja,
2: die bestaat ook nog. Maar verder van de rest... vind ik dat je niet genoeg aandacht kunt geven aan Wiltura. En er zijn heel veel mensen die zeggen van... maar dat verhaal over Wiltura, dat is nu toch ondertussen wel verteld. We weten het wel allemaal. En wel, ik zeg nee, jullie weten het niet. Want Wil heeft zoveel gedaan dat gewoon in Vlaanderen niet bekend is. Wil heeft songs opgenomen in het Frans, in het Duits, in het Engels, in het Spaans... Allemaal liedjes die verschenen zijn in het buitenland. Geen kat die weet dat Moederenogen in eerste instantie een Frans liedje was en dat het uitgekomen is in Spanje onder Château de Sable. Geen kat die dat weet. En het is aan mij, vind ik, nu, zoveel jaar later, want voor Wil zou het wat moeilijk zijn om zoveel bof over zichzelf te doen, hè, vind ik het mijn missie, mijn roeping om... even nog extra op tafel te gooien wat de man in kwestie altijd te bescheiden over is geweest. Wil is veel meer dan de Vlaamse zanger zoals wij die kennen. En dat is hetgeen wat ik met de Wiltura-collectie... Het is gestart met David van Dijk Zingt Wiltura in 2015. 10 jaar later hebben we dat gevierd met onder een nieuwe noemer de Wiltura-collectie. En ik ben... ik heb mezelf voorgenomen totdat ik erbij neerval of dat ik stop met zingen, dat ik voor altijd het uiveren, dat rijke uiveren van Wiltura onder de aandacht ga brengen in een of andere vorm.
1: Ja, staat er nog een en ander te wachten nu?
2: Zeker. We doen nog een Wiltura-collectie in Heist op den Berg. Als mensen interesse hebben, de ticketverkoop is gestart en je kan daar tickets voor vinden op mijn website... davidvandijk.be met een Y en CK. En in het najaar, in december, doe ik iets heel bijzonders. Dan doen we een gospel- en kerstspecial van de Wiltura-collectie. Want Wil heeft ook een eigentijdse, een benadering gedaan van de gospelmuziek. Die heeft ook albums uitgebracht onder de noemer gospel. Die heeft de kerken gedaan. Dus er is heel veel muziek. En wat is er... nog mooier dan dat te kunnen brengen tijdens de kerstconcerten, tijdens de kerstperiode. Dus daarmee dat we beslist hebben, van we doen nu ook de Wiltura-collectie, de gospel en kerstspecials. De gospel en kerstspecial.
1: Ja, ja. We begrijpen
2: het. Raak niet meer uit mijn woorden. En daar doen we een paar concerten van. Wenduinen is al helemaal uitverkocht. Maar als mensen zin hebben om te komen kijken, ik ga ook nog, aangezien we hier in West-Vlaanderen zitten... een Wiltura-collectie doen in de grote post van Oostende op 30 augustus. Dus, wat zeg ik, 30 december. Ja. Man, Van Dijk wakker blijven. dat doe ik ook nog. Nog eentje in Erpenmeren voor de mensen die uit Oost-Vlaanderen zijn. Zijn de mensen van Oost-Vlaanderen? Toch een paar, kijk, voilà. Ja. Maar dus alles is te vinden op mijn website en... Voilà.
1: Okay,
2: de Wiltura-collectie. Kijk, maar jij bent ook fan van Wiltura, hè, Paul?
1: Ja, uiteraard. Voilà.
2: Wie niet, hè?
1: Wie niet,
2: voilà.
1: Want
2: voilà.
1: Het is natuurlijk ook zo, als we kijken naar de liedjes van Wiltura, Eenzaam zonder jou, Winterroosje, Aan mijn darling, wat je diep treft, je licht, dat zijn allemaal nummers van 50, 60 en misschien
2: Klopt.
1: Meer jaar geleden.
2: Klopt.
1: En iedereen die kent die nog.
2: Ja, dat is niet normaal. Hoe dat... ik zeg het, Wiltura, dat is... erfgoed. En ik vind het jammer dat wij een beetje de mentaliteit hebben in Vlaanderen om de mensen te eren wanneer ze dood zijn. Mm. Ik vind dat een verkeerde ingesteldheid.
1: Ja.
2: Je moet de mensen eren wanneer dat ze nog leven.
1: Ja.
2: Dus vandaar... Dank u wel. Dus vandaar dat ik iets heb van... er zijn veel mensen die dat niet begrijpen, die adoratie voor Wiltura. Maar dat is de enige reden waarom ik dat doe. En de mensen die naar mijn concerten komen, die weten ook dat ik tijdens mijn shows liedjes breng die niet in het collectief geheugen zitten van de Vlamingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Parels, Juwelen en Goud, Zorg voor mijn hart, Zo mooi als een droom. Dat zijn niet onmiddellijk de liedjes die... parate kennis zijn, maar dat is ook mijn bedoeling. Ik wil hebben, als de mensen naar mijn concerten komen kijken, uiteraard zing ik de grote hits van hem, maar als ze naar mijn concerten komen kijken, ben ik pas in mijn missie geslaagd wanneer de bezoeker, de concertbezoeker, achteraf in zijn platenkast gaat kijken en wanneer dat hij zegt van tja, dat was toch wel een mooi liedje van Wil en dat was ik vergeten. Dus als de mensen achteraf terug in de platenkast duiken. Of wanneer ze zeggen van ik ga dat opzoeken op Spotify, dan ben ik in mijn missie geslaagd. Want nogmaals, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor de allergrootste artiest van Vlaanderen.
0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: We hebben nu al genoeg over Wiltura gepraat, ja. Want jij bent David van Dijk.
2: En klopt.
1: Natuurlijk nog altijd David van Dijk.
2: Ja.
1: En jij hebt ook ooit een duet gezongen met Corrie Konings.
2: Klopt, waar jij ook gaat. Dat was in 2015.
1: Ja, en waarom Corrie Konings?
2: Waarom Corrie Konings? Omdat Corrie Konings de vrouwelijke Wiltura is van Nederland. Nee, ik heb gewoon... hoe is dat ontstaan, dat duet? Mensen vragen me dat ook wel eens. Ik heb een tijdje op Ment TV, heel lang geleden, de levende legende gepresenteerd. Opnieuw, omdat ik vind, je moet mensen eren wanneer dat ze er nog zijn. Dus die periode is Jimmy Frey langs geweest, is Jan Smit langs geweest, die toch ook al heel veel op zijn kerfstot had. Maar ook... Corrie Konings dus. En Marva bijvoorbeeld. En Corrie Konings die had een hele positieve indruk op mij gemaakt. En dat was volledig wederzijds. En na die opname zei Corrie van... Maar waarom doen wij een keer niet samen een duet? En Corrie kwam af met La Ventura van Stoney Chardin. Iedereen kent dat, hè? La, la, la, la. La, la, la.
1: La, na, na, na, na, na.
2: Voilà. En daar is dan een Nederlandse tekstschrijver heeft daar zich dan om bekommerd. En uiteindelijk is dat Waar jij ook gehaat geworden.
1: Ja.
2: Een nummer dat 13 weken lang in de toenmalige Ultratop Top 50 heeft gestaan. Dus dat was een mooi succes.
1: Ja.
2: En Corrie is een schatje.
1: Ja. Het mooiste moment van jouw carrière, wat is dat?
2: Wat is het mooiste moment? Ik denk dat het nog moet komen.
1: Ah, vertel.
2: Wel, ik heb iets...
1: Wat wil je... Wat, voilà, ik ga de vraag anders stellen. Wat wil je nog bereiken? Met wie wil je nog een duet in? Of in welke zaal wil je nog optreden? En dan moet dat een compilatie zijn van het mooiste moment van David van Dijk.
2: Ik wil met heel veel mensen... Dat zou nog een keer gedacht zijn. Een duettenalbum, dat zou toch...
1: Ja?
2: Goh, maar duetten... Er zijn heel veel mensen waar ik hele grote bewondering voor heb. En, maar om zo nu een paar namen te noemen, ik vind dat altijd moeilijk. Want je weet wanneer dat je een naam noemt, dat je ondertussen al 10 namen vergeten bent die je in feite ook moet noemen. Dus... ik zie wel wat er op mijn pad komt, maar wat ik wel kan vertellen is dat ik iets heb om enorm naar uit te kijken. En ik denk dat dat het beste concert van mijn leven moet worden. Ik vier dit jaar 20 jaar carrière en ik ga dat vieren op 3 april 2027. Dat is op een zaterdag. En ik vier dat in de KNS in Gent. De Koninklijke Nederlandse Schouwburg. En dat is om eens ben die in die zaal gaat optreden.
1: Hmm.
2: Die zaal bestaat meer dan 100 jaar, is een geclasseerd monument, de Schouwburg. Maar nog nooit heeft daar een Vlaamse artiest opgetreden. Dat is altijd maar theatergezelschappen, zoals het Nederlands Toneel Gent, NTG, heeft er altijd gespeeld, maar nog nooit een Vlaamse artiest. Dus, dat is voor mij bucketlist. Ik ving dat af, dat ik in die zaal ga optreden. Ik nodig jullie allemaal uit om te komen kijken. 20 jaar carrière ga ik daar vieren. En dat is toch het concert van je leven dat je dan geeft. Gevraagd van, kijk, daar kijk ik enorm naar uit. En ik hoop dat jullie allemaal in mijn viering zullen komen delen en dat jullie ook gaan komen kijken.
1: En ik ben er bijna van overtuigd dat je daar ook nummers van Wiltura gaat brengen.
2: Uiteraard, want
1: voilà.
2: De nummers van Wiltura, dat zit in mijn bloed. En dat is ook het deel van mijn oeuvre, want ik heb ook verschillende liedjes van Wil op plaat opgenomen.
1: Ja. Dames en heren, ik heb nog 5 vragen voor David van Dijk. David, gewoon antwoorden zonder nadenken. Biefstuk, friet of spaghetti?
2: Biefstuk friet.
1: Een avondje uit met koningin Maxima of met koningin Mathilde?
2: Maxima.
1: Je loopt langs de zeedijk, je ziet een meisje passeren. Hoe zie je ze dan liefst? Een kleedje met een kleedje of een korte rok?
2: Kleedje. Nee, ik ben...
1: Iedereen is zijn mening.
2: Ik ben voor de elegantie.
1: Voilà. Ja.
2: Ik vind elegant zijn beter dan sexy zijn. Sexy, dat doet je privé. thuis, in uw slaapkamer, in uw huis. Maar dat doet... Ik ben content met wat ik thuis heb, dus...
1: Ja.
2: Ik moet niet kijken naar andere vrouwen.
1: Eerlijk gezegd, David, ik ben ook content wat jij voilà. Thuis hebt.
2: Dus decolletés en kortgerokte ja. mensen... Okay. Ik heb daar respect voor, maar ik zie liever elegante vrouwen.
1: Sherry, of ik spring uit een vliegmachine?
2: Sherry.
1: Kerst of nieuwjaar?
2: Nieuwjaar, want dan heb je ook goede voornemens.
1: Dames en heren, we geven David een applaus aan David van Dijk.
2: Dank u wel.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 2:00.
1: In Borgerhout heeft ontmijningsdienst Dovo vanmiddag een scherpe live handgranaat onschadelijk gemaakt. Het explosief werd gevonden vlak voor de gevel van een woning. Volgens de politie ontbrak de veiligheidspin waardoor de granaat elk moment kon afgaan. Het acute gevaar is geweken. Wie het tuig daar heeft gelegd is niet duidelijk en wat het motief is ook niet. Ondertussen onderzoekt de Antwerpse politie een dodelijke schietpartij vanochtend vroeg aan een discotheek. Een 23-jarige man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen bezweek. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Wie zijn belastingaangifte nog moet indienen, heeft via Taxonweb nog tijd tot middernacht. Eigenlijk liep de deadline woensdag al af, maar omdat de website van de federale overheidsdienst Financiën weer eens urenlang kampte met zware technische problemen, dat is trouwens bijna altijd zo, werd besloten om iedereen uitstel te geven. Thuisbatterijen en zonnepanelen met de gewone stekker worden in snel tempo populairder in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd zijn er officieel 11.500 van die dingen verkocht en aangemeld. CD&V-parlementslid Robrecht Botune vroeg de statistieken op en pleit voor een strenge controle op de brandveiligheid. Spanje maakt zich vanaf dinsdag op voor de derde extreem.

0: extreme hittegolf van deze zomer. In grote delen van het land stijgt het kwik tot boven 40 graden in de schaduw, met donderdag uitschieters tot 45 graden. Het is nu al de warmste start van de zomer voor het land in 65 jaar tijd. In de Ronde van Frankrijk staat vanmiddag de loodzware 15e etappe op het programma. De bergrit is 180 kilometer lang en telt liefst 3 loodzware beklimmingen in de absolute finale. Remco Evenepoel verdedigt vandaag zijn knappe derde plaats in het algemeen klassement, waarin de Sloveen Pogačar nog stevig in het geel fietst. En dan de weersverwachting. Vandaag klaart het geleidelijk op, meestal droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
1: Familieradio zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
2: Zo, beste luisteraars van het Familieradio thuis. Beste mensen hier op de domein van de kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familieradio zomert. En de volgende artiest die ik met heel veel graagte aan jullie voorstel, is iemand die al jaren in het vak zit. Beste mensen, geef hem een davel applaus. Chris Clark.
3: Hallo.
2: Chris, je bent al jaren in het vak en je hebt een nieuwe single, hè?
3: Inderdaad.
2: Vertel eens iets meer over die nieuwe single van jou. Diep van binnen.
3: Diep van binnen. Wel, het was al een tijdje geleden dat ik een opname uitgebracht heb. En ja, ik wou nu terug iets nieuw doen, maar iets goed. Ja, dat proberen we allemaal natuurlijk, hè. En ik had een liedje in mijn gedachten van de jaren 90, die ik trouwens nog ooit op album gezongen heb. Mm-hmm. En dat was een liedje van Mark Anthony. Ja. You Sang to Me. Kennen jullie dat? Nee.
2: Ja, jaren geleden natuurlijk.
3: Het is heel lang geleden. Ja. Maar we hebben daar dus een Latino-versie van gemaakt. Eigenlijk totaal veranderd. En dat is diep van binnen geworden.
2: Diep van binnen? En die tekst, komt die van jou? Of,
3: Nee. Ik heb een ongelooflijke tekstschrijfster gekregen. Corina.
2: Ja. Oh, ja.
3: Corina heeft die tekst geschreven. Dat is echt...
2: Corina, voor de mensen die niet onmiddellijk weten, Corina is de echtgenote van Peter Kereman.
3: Inderdaad.
2: En de background zangeres van Willy Sommers.
3: Van Willy Sommers.
2: Ja.
3: Echt een grote artiest.
2: Vertel eens, die diep van binnen, welk soort nummer is dat? Wat moeten mensen die het nog niet gehoord hebben zich daarbij verwachten?
3: Ja, het gaat eigenlijk over iemand die niet echt geloofd heeft in een relatie en zich achteraf realiseert dat hij dom geweest is. Mm. En nu dus tracht probeert dat terug goed te maken. Want dat is niet evident, hè, Paul?
2: Ja, inderdaad. Ja, je zegt, ik ben al jaren bezig. Of ik heb gezegd, je bent al jaren bezig. En ik heb ergens gevonden op internet dat jij in 1981, jawel, beste mensen, 1981, jouw eerste single hebt uitgebracht. En meteen werd jij toen uitgeroepen tot Vlaamse revelatie.
3: Dat klopt, ja.
2: Vertel.
3: Ja. Wel, ik heb in die tijd Frans Babbelaar leren kennen. Zegt die naam iets?
2: Ja, ja, tuurlijk.
3: Hij was een heel bekende disjockey van Radio Atlantis geweest. En hij had een zaak in Zomergem-Beke. Ten Babbelaar.
2: Ja.
3: En ik was daar gaan zingen en Frans geloofde heel erg in mij. En die heeft dus gezorgd dat ik een eerste plaatopname kon maken. Give Me Your Love.
2: Mm-hmm.
3: En dat was net op het moment dat alle vrije radio's, de grote vrije radio's, opkwamen. En die hebben allemaal dat nummertje opgepikt. En voilà.
2: Ja.
3: Dat was een Vlaamse revelatie.
2: Een van jouw eerste nummers was ook Santa Lucia, hè?
3: Ja, dat was van Francis Goya.
2: Ja.
3: Santa Lucia heb ik opgenomen in de studio van Marc Carillon in die tijd.
2: Mm-hmm. Ja.
3: En eigenlijk is dat een speciaal verhaal, want ik ben daarmee in de top 10 gekomen.
2: Mm-hmm.
3: En 6 maanden later heeft Joe Harris dat gecoverd.
2: Mm-hmm.
3: Dus wel een beetje... Je gaat eerder denken, ja, een minder...
2: Jij had de nummer coveren van Joe Harris, maar
3: ja,
2: Joe Harris coverde een nummer van jou.
3: Ik vond dat niet erg en leuk. Ja,
2: ja, De jaren 80 waren natuurlijk succesjaren van jou.
3: Ja.
2: Want 1984 was toch wel een mijlpaal in jouw carrière. Ja. Want in 1984 nam jij deel aan de Baccarabeker.
3: Ja.
2: Vertel eens, die Baccarabeker, wat betekende dat?
3: Dat was een wedstrijd onder de verschillende provincies.
2: Mm-hmm.
3: En van iedere provincie was er een gekend artiest die de leider was van gans dat ding. Ja. Bij mij was dat Johan Stols, West-Vlaanderen. Ja. En in die wedstrijd zat iedereen die een beetje naam had in de showbiz. Producers, tv-producers.
2: Wie was er nog met jou in die West-Vlaamse ploeg toen?
3: Dat was Esther.
2: Ja.
3: En Amazing Highway.
2: Ja.
3: Spijtig
2: dat was een duo, hè?
3: Ja. Ja. Die mensen zijn niet verder gegaan. Maar voor mij heeft dat betekend dat ik dus op televisie terechtkwam, dat ik op Radio 2 terechtkwam. En ja, dat is wel een serieuze...
2: Zeg, maar nu moet je mij toch eens vertellen, ben jij een West-Vlaming?
3: Ik ben een West-Vlaming, ja.
2: Meen je dat?
3: Echt waar, ja.
2: Vandaar dat jij in die West-Vlaamse ploeg zat, want ik dacht dat jij een Oost-Vlaming was.
3: Wel,
2: eigenlijk... Zeg, hoe heb je dat geflikt? Allee, voilà.
3: Dat was... Eigenlijk zaten er niet echt altijd artiesten van die provincie in
2: voilà,
3: die ploeg.
2: Voilà, nu komt het. Ja.
3: En ik had een goede band met Johan Stols. Hè. Jullie kennen toch Johan Stols, hè?
2: Ja.
3: Ah, voilà.
2: Herinner je dat nummer van Johan Stols? Kun je het nog zingen?
3: Concerto voor jou, Natasha. Voilà.
2: Speel ik op het klavier van mijn hart. Formidabel artiest, hè. Ja, we gaan het niet meer over hebben. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, oké. Okay. Je hebt die Baccarabeker gewonnen?
3: We hebben die niet gewonnen, hoor.
2: Hebben we hem niet gewonnen?
3: Nee, Brabant heeft dat gewonnen.
2: Ah, dat was met Wiltura.
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee, dat was met
2: ben ik heel verkeerd
3: Johan
2: gelegd.
3: Verminnen.
2: Oh, ja. Ja, inderdaad.
3: Tura heeft nooit in die... Heeft nooit ploegleider geweest, maar zat wel in de jury met Ro Burms. Ja. Noem maar op.
2: Ja. Je hebt ze wat overal gewoond, hè? Want,
3: dat klopt.
2: What's the name? West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen. Je hebt in Duitsland gewoond, je hebt in Nederland gewoond, je hebt in Frankrijk gewoond.
3: Ja.
2: Waarom al die verschillende landen? Hoe is dat gekomen?
3: Wel, het was zo. Ik was amper 5 jaar toen mijn papa verongelukt is met een motor. Hij was Belgisch kampioen boksen. Dus heel populair daar. Maar dan heb ik een stiefvader gekregen. Niet gekozen, gekregen. En die deed zaken. En ik zat in München, ik zat in Avignon, ik zat in Nijmegen. Maar dat is wel heel goed voor mij geweest.
2: Ja, want je leerde al die talen.
3: Omdat
2: natuurlijk.
3: Ik nu viertalig ben.
2: Ja.
3: Belangrijk, hè, voor een artiest.
2: Ja, je hebt ook opgetreden in heel Europa. En dat had niet te maken met jouw stiefvader, maar dat had eigenlijk te maken met jouzelf, hè?
3: Inderdaad. Doordat ik in al die talen zing, had ik een dame ontmoet in een hotel. Die zei, wauw, je zou wel een artiest zijn voor die grote clubs, zoals Club Mediterranee en dergelijke. Dus ik ben vooral die clubs gaan optreden in Marokko, Tunesië, noem maar op. En ook in Ramstein.
2: Mm-hmm.
3: Voor de NATO.
2: Dat meent je niet.
3: Ja? Nou, een heel speciaal verhaal.
2: Hoe lang is dat geleden?
3: Dat is van, 1993.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dan gaan we naar een ander hoofdstuk uit jouw leven, uit jouw carrière. Het hoofdstuk Elvis Presley.
3: Ja, dat is een hoofdstuk waarmee ik begonnen ben.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Dus ik heb...
2: Waarom Elvis Presley?
3: Ja, ik zong dat heel graag. Dat lag ook een beetje in de lijn van mijn stem. Ik heb een paar wedstrijden gedaan met Presley-nummers.
2: Hmm.
3: En dan ben ik bij een orkest terechtgekomen als zanger-gitarist. Amai, wat een leven, zeg. Ik wou dan wel een eigen carrière maken. En ik heb jaren geen Elvis Presley meer gezongen. Want, er zijn veel die liedjes van anderen zingen. Maar als je dat te veel doet, word je toch een beetje imitator van. Hmm.
2: Ja. Alhoewel, de nummers van Elvis Presley die jij brengt, zijn toch een eigen versie die je brengt.
3: Absoluut, ik heb nooit echt Presley willen nadoen. Nee.
2: Voilà. Welk genre zing je nu eigenlijk het liefst? Want jij zingt zo wat van alles, hè?
3: Ja, wel, ik zing eigenlijk alle genres graag. Mm-hmm. En dat is zo, ja, ik weet dat in Vlaanderen, is dat zo, je bent een charmezanger of je bent een rockzanger of... Maar ik heb het allemaal gedaan.
2: Mm-hmm. Dus... En wat doe je het liefste van al eigenlijk? Als je hier nu vandaag voor ons optreedt,
3: ja.
2: Wat doe je dan het liefste van al? Een rock'n'roll nummer of een slagernummer of een betere Vlaams nummer?
3: Je wil absoluut weten...
2: Tuurlijk.
3: Een beter Vlaams nummer dan.
2: Ja?
3: Ja.
2: Oké, okay, ook je nieuwe single?
3: Ook mijn nieuwe single, ja. Absoluut.
2: Ja. Wat wil je nog aanvinken op je bucketlijst?
3: Wel, ik wil nog zoveel mogelijk mooie dingen beleven. Dus dat wil zeggen, mooie optredens, een fantastisch publiek zoals jullie zijn. Genieten van het leven. Mm-hmm. Nog mooie opnames maken. En, Paul, niet te veel stress.
2: Voilà, dat is belangrijk.
3: Zwaar, voilà. Hè? Belangrijk, hè?
2: Wij wensen jou nog enorm veel succes met
3: dank
2: die nieuwe
3: wel,
2: single van jou. We hopen dat heel die bucketlijst van jou nog waarheid mag worden. En ik heb nog 5 vragen voor jou, Chris.
3: Hola.
2: Garnalen of mosselen?
3: Garnalen.
2: Porto of martini?
3: Ik drink geen alcohol.
2: Dat vind ik nu formidabel, hè? Alle artiesten die hier bij mij komen, die drinken geen alcohol.
3: Ja, maar ja, ik zal verbeteren.
2: En als we ginder langs achter in de loge zitten, dan is het enige wat dat ze allemaal drinken, alcohol.
3: Dat is niet waar.
2: Chris,
3: ik ga verbeteren. Ik drink geen alcohol meer.
2: Aha, voilà. Dat is al beter. Een avondje uit met Laura Tesoro of met Natalia?
3: Ah. Ik ga voor ervaring, Natalia.
2: Ja. Zwembroek of boxershort?
3: Oh. Ik doe ze beide graag aan. Weet je waarom?
2: Ja.
3: Ik ben goed afgetraind, hè, Paul? Dat mag allemaal gezien worden.
2: Voilà. Ja, voilà. Ja, afgetraind natuurlijk. Hè. Je bent een fervente wielrenner, hè?
3: Wel, ik ben een fervente sporter.
2: Ja.
3: Maar ik heb de laatste jaren vooral wielrennen gedaan... Omdat ik problemen had aan mijn kuitjes, aan mijn knieën. Ja,
2: dan u wint de ronde van Frankrijk?
3: Pogacar.
2: Ja, voilà. Ja. Dames en heren, we geven hem David applaus. Chris Clark.
3: Dank je wel.
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

dank u wel, lieve mensen. Het is hier weer supergezellig in de kippen, hè? Zijn jullie een beetje in vorm? Ik zou graag eens een intiem moment met jullie hebben. Geen seks, hè? Nee. Ik ben zoals mijn collega's. Ik ben gelukkig met mijn vrouwtje. Ja, maar ik ga voor jullie plezier d'amour zingen.

Dankjewel. Amai. Dat vind ik dus echt fantastisch dat ik met jullie samen kan zingen. Hè? Jullie zijn een fantastisch publiek en ik ga nu nog één nummertje doen wat ik jaren geleden terug meegebracht heb uit Frankrijk. Het is een nummer van Gilbert Bécaud en het is Désiré.

bent in jouw muziek als je danst. Jij bent geweld zoals jij je beweegt. Je straalt, je bruist, geluid maakt dat je leeft.

0: En wij geven hem daarvoor applaus. Chris Clark.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio Zomert, wij zijn nog altijd op het domein van de Kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de Kippen in Merkem. Wij krijgen vandaag niet minder dan 12 gekende artiesten die alles zullen vertellen over zichzelf. Althans, alles wat ze willen vertellen. En de volgende artiesten die ik met heel veel plezier aan jullie voorstel, is niemand minder dan Sabine.
2: Dank u wel. Goedemiddag allemaal. Allemaal bekende gezichten, hè? Dat is toch fijn. Hè?
1: Voilà. Sabine, je bent al heel lang bezig, hè?
2: Ja, ik
1: Vertel eens, hoe, wat, wanneer? Wanneer ben je begonnen, waarom ben je begonnen en hoe ben je begonnen?
2: Ik ben begonnen in het school, eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: In de school. En ik was 12 jaar. En de juffrouw van de muziek hoorde mij zingen en ze zei, komt gij eens naar voren? En toen heeft ze gezegd tegen mij, jij moet beginnen optreden. Dus ik ben dan soundmixshows gaan doen en talentenjachten. Ook talentenjacht Walter Capio. Toen, nog die tijd. Toen was ik 12. En dus ben ik stilletjes aan zo in de cafékes begonnen. Vrij podia. En dan ben ik stilletjes aan tussen de hele fijne artiesten.
1: Je zegt dat u 12 jaar was toen u begon. Dus dat is al een jaar of 30 geleden natuurlijk.
2: We beginnen eraan. 30 is goed. 30 is goed. Dat is goed.
1: Dat is het. Maar wij kennen jou vooral. Allee, we kennen jou natuurlijk van zoveel jaren. Maar heel wat mensen hebben jou ontdekt door I Can See Your Voice.
2: Ja, dat was heel leuk.
1: Hey, afgelopen week hebben we I Can See Your Voice nog eens in herhaling gezien op tv.
2: Klopt, ja.
1: Maar hoe ben je bij I Can See Your Voice terechtgekomen? En wat is jouw ervaring daarbij?
2: Goh, eigenlijk, ik kreeg telefoon. Want eigenlijk had ik mezelf niet ingeschreven. Mm-hmm. Dus ik weet nu, na 2 jaar, nog altijd niet wie mij heeft ingeschreven.
1: Ik
2: maar ik ben
1: het.
2: Er heel dankbaar
1: voor. Ik was het.
2: Ik ben er heel dankbaar voor. En ik heb er wel heel veel ervaring op gedaan. En dat is nu momenteel nu nog bezig met van alle dingen. Ja. Dus.
1: Is dat nu belangrijk, die I Can See Your Voice? Heb je daardoor meer bekendheid verworven? Of zeg je, kijk, voilà, ik heb daar aan meegedaan. Er zijn mensen die gezegd hebben, we hebben dat gezien. Maar voel je dat in de optredens ook?
2: Jawel, toch wel gevoeld. Natuurlijk, VTM is niet zomaar een zender, dus er wordt door heel veel mensen bekeken. En ik heb er toch wel, de dag daarna, kreeg ik toch ongelooflijk veel berichten en aanvragen. Ook veel privéfeesten natuurlijk, die ik heel graag heb gedaan. En nu nog. Dus ik heb nu momenteel, op mijn 56 jaar, mijn bezigheid nu. Wel, jawel.
1: Ja, voilà. I Can See Your Voice, maar er komt de vervolg, hè. Want we hebben allemaal gezien op jouw Facebookpagina, 14 dagen geleden. Je stond in de kleedkamer, je stond in de loge van Studio 100.
2: Ja,
1: vertel toch. Allee, er stond op, het is geheim, maar ik denk aan de luisteraars van Familieradio, dat je toch iets mag vertellen. Een kleine tip van de sluier.
2: Ik mag
1: Wat heb je daar gedaan? Heb je daar
2: ik
1: gezongen?
2: Heb gezongen?
1: Heb je daar
2: ik kan zeggen dat ik gezongen heb. Ik heb gezongen. Meer mag ik eigenlijk echt niet zeggen.
1: Oh, lust op u.
2: Ja.
1: Maar er mag toch iets meer vanaf. Hè? Je hebt daar gezongen. Was je daar alleen om te zingen of waren er nog meerdere?
2: Ik zal zeggen, we waren met een vijftiental kandidaten. Ik zal het zo zeggen, die overgebleven zijn, waaronder ik ook mee bij was.
1: Ja.
2: Nu heb ik al veel gezegd.
1: En dat betekent dat we jou ook weer terug gaan zien op tv?
2: Wordt vervolgd.
1: Ja, voilà. Je hebt ook al heel veel singles opgenomen, hè?
2: Ja, klopt. Ik weet niet meer hoeveel, maar...
1: Ja.
2: Jawel.
1: En is dat altijd in hetzelfde genre dat je die singles opneemt? Of varieert dat? Want je hebt ook... Alleen in het verleden ook duetten opgenomen, hè?
2: Ja, klopt. Maar nu met iemand speciaal. Ons derde duet op een goeie half jaar tijd, denk ik. Hè?
1: Ja,
2: klopt dat, hè?
1: Ja, veel te veel. Ja. Wat breng jij op het podium?
2: Goh, ik breng eigenlijk allround repertoire. Sowieso.
1: Jij brengt zowel slagers,
2: jawel,
1: maar je zingt ook pop-rock nummers.
2: Ja, klopt.
1: Wat doe je nu zelf het liefste?
2: Goh, ik doe alles graag. Als ik... Ik doe ook avondvullende programma's. Ik treed een drietal uren op met een kleine pauze tussen. Elke keer tussen de uurtjes. Een kleine pauze, misschien wel 5 minuutjes. Maar... En dan doe ik echt voor het publiek dat er zit toch een beetje van alles. Rock and roll, noem maar op. Ja. Schlager, country.
1: Je bent niet alleen zangeres, maar je bent ook DJ, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Inderdaad.
1: Vertel eens, hoe kunnen de mensen jou boeken als discjockey?
2: Ja, het is eigenlijk hetzelfde telefoonnummer zoals op mijn flyers en zo staat. Het is eigenlijk dezelfde boeking. Normaal gezien, als ik DJ speel, is het een setje van 1 uur. Of ik meng het met mijn optredens van 3 uur.
1: Ja, maar als je dan als DJ ergens geboekt wordt, breng je dan diezelfde muziek die je zelf brengt? Of is dat een ander soort muziek?
2: Dat is hetgeen dat de mensen eigenlijk willen.
1: Ja.
2: Maar ik ben dan eigenlijk... Nu ben ik momenteel 56, zoals ik daarnet zei. Maar dan zou de meisje moeten zien staan in mijn kamer als ik aan het repeteren ben. Dan ben ik echt een puber. Mijn klakje helemaal achterstevoorop. En dan, ja, denk
1: met dat leren kostuum aan.
2: Ja, leren kostuum en ga weer verder. Hè. Geen leren kostuum.
1: Sabine, jij woont in Heel.
2: Ja.
1: Een heel eind hier vandaan. Eigenlijk ben je West-Vlaamse. Hè?
2: Ik ben West-Vlaamse, ja.
1: Ja, en wat ik haar graag vraag, zeg ik er iets in het West-Vlaams.
2: Ah. Dat is moeilijk, hè. Ik was 2 jaar als ik...
1: Voilà.
2: Momento.
1: Ja, voilà.
2: Hoe is het? Is het zo? Maar hou zeg.
1: Zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Het is Rutte tussen en tren.
2: Dat gaat hij mij moeten opsturen, hè.
1: Het is Rutte tussen en dat tren.
2: Nee, dat
1: weet je wat dat betekent?
2: Nee, dat versta ik niet.
1: Er is een ruit uit het huis... En als het regent, regent het binnen.
2: Ah, moment toch?
1: Nee, maar die tegenstaande, je eigenlijk uit Heel komt, treedt je veel op in West-Vlaanderen, hè?
2: Ja, eigenlijk veel meer hier aan deze kanten, maar ik vind dat eigenlijk niet erg, want ik kom heel graag naar hier.
1: Waarom?
2: Het maakt me niet uit, sta ik in de file. Oké, soms is het 3 uur rijden, 4 uur rijden. Maar dan denk ik ook, we zijn een beetje met de muziek bezig in de auto. En dan denk ik, straks mag ik naar al die lieve mensen in het West-Vlaamse.
1: Mokke de cadeaus, voilà.
2: Dat is echt waar. Dat is echt waar.
1: Met wie zou je ooit vergeleken willen worden?
2: Goh.
1: Stel, binnen 50 jaar is er geen sprake meer van Sabine. Allee, het is te zeggen, lijfelijk dan. Maar als ze jou terugvinden op internet, met wie zou je dan vergelijken willen worden?
2: Van artiest bedoelt u dan?
1: Goh. Ja.
2: Nederlandstalig, Engelstalig?
1: Oh, je mag kiezen.
2: Vergeleken? Goh.
1: Hoe wil je herinnerd worden?
2: Gewoon als mijn eigen eigenlijk. Niet echt specifiek naar iemand opkijken, want ik kijk eigenlijk naar iedere collega en artiest op en iedereen doet zijn werk en we proberen toch allemaal onze job te doen. Dus ik kijk echt niet... Ja, ik heb wel een voorkeur voor iemand waar ik naar opkijk en dat is... Ik blijf het zeggen. Oei, oei. Ik wilde helemaal iets anders zeggen.
1: Zet.
2: Ja, ik hou van Céline Dion.
1: Ja.
2: Ja, ik ga in oktober naar haar kijken, maar ik hou ook van onze Paul.
1: Allee, dat is goed. Straks ga ik u betalen. wat is uw ultieme wens? Zijn er nog dingen waarvan je zegt, allee, dat zou ik toch nog een keer willen doen? Je hebt al zoveel wedstrijden, alleen toch aan sommige wedstrijden deelgenomen.
2: Ja.
1: Maar is er nog iets waarvan je zegt, dat zou ik toch nog een keer willen doen?
2: Ja, ik denk dat er velen iets willen doen dat tegenwoordig niet gemakkelijk is. En dat is natuurlijk die 10 om te zien ermee instaan. Waarom, dat weet ik niet. Omdat we al zoveel jaar aan het werken zijn aan de muziek. Mm. En dus gewoon die kans krijgen om er toch eens iets te laten horen.
1: Mm-hmm.
2: Ik met u en Paul.
1: Oké, Sabine, wat zijn de toekomstplannen?
2: Blijven zingen, liedjes uitbrengen.
1: Nieuwe singles op
2: nieuwe
1: de komst?
2: Single.
1: Of,
2: samen?
1: Ja. Ja, hè.
2: Het hoort, samen.
1: Ja. Ja, want we hebben eigenlijk al plannen, hè.
2: Ja, sowieso. Ja. En er komen nog andere liedjes aan.
1: Ja,
2: dus
1: we hebben plannen voor het najaar, kunnen we het al zeggen? Ja, hè?
2: Ja, doe
1: ja,
2: maar.
1: We hebben eigenlijk plannen. In het najaar gaan we voor de eerste keer een kerstsingle uitbrengen. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja, dus wat het wordt, we gaan het nog zien, maar... Komt eraan, hè?
2: Komt er zeker aan.
1: Ja, weet je wat? Ik heb ook voor jou 5 vragen. Gewoon Ik heb, omdat je van Heel zijt, heb ik heel eenvoudige vragen uitgekozen. Confituur of choco?
2: Choco.
1: Pernod of Rodenbach?
2: Pernod.
1: Een avondje uit met Willy Sommers of met de Romeo's?
2: Ja, wat denken jullie? Ah ja, de Romeo's. Ze zijn met drie, hè?
1: Sabine, we zijn al een paar keer samen naar Benidorm geweest.
2: Ja.
1: Bikini of monokini? De waarheid, hè?
2: Ja, ik heb ze eigenlijk allebei mee. Dus je kunt kiezen.
1: Ja.
2: Nu weer... Ah. Ik ga eerlijk zijn, hè. Maar echt eerlijk, hè. Merk hem. Dat is echt waar.
1: En dat is nu de reden waarom zij zoveel bijval heeft bij de fans, dames en heren. Omdat ze altijd eerlijk is. Geef haar een daverend applaus. Sabine.
2: Dank u wel.

Dankjewel. Will I have a king tomorrow? Heb ik er nu op Paul of heb ik er nu op de geluidsman? Is het op de Paul? Ja, is het op Paul? Op de Jan ook een beetje. Hè? Een applausje voor Jan. Hè? Hij doet dat goed, hè? Dankjewel. Dames en heren, het volgende liedje. Als u het kent, zing het gerust mee, maar ik denk het wel. Luister maar. Als ik nu omkijk.

Dank u wel. Het is niet dat ik weer aan het wenen ben, hoor. Het is gewoon een klein beetje allergie. Niet waar ik ben aan het wenen. Gewoon van geluk. Omdat jullie zo lief zijn. Dat is echt waar. Een applausje voor jullie zelf, dames en heren. Allemaal in mijn hart. Echt waar, echt waar. Dames en heren, ik ben toe aan mijn laatste liedje. Maar ik ga hier sowieso nog genieten van mijn collega's, want ik ga hier nog even blijven rondhangen. Het is trouwens heel mooi weer. En dan moeten we van genieten. Nu is het aangenaam, hè? We mogen niet klagen, hè? Want zijn er nog mensen die op vakantie gaan? Naar Benidorm? Nog iemand naar Benidorm? Volgend jaar, wie weet. Wie weet, wie weet. Ik hoop dat ik nog eens mee kan, hè? Ja, jullie wachten erop, hè? Gaan we zeker nog wel doen. Gaan we zeker doen. Ik heb een liedje mee van een dame. Het is straks onze collega David van Dijk. Gaat het ook over een dame die heel gekend is in het Nederland. Corrie Konings heeft hele mooie liedjes, hè? En ik heb eentje mee van haar. Ik zou zeggen, als u het kent, zing gerust mee. De deze. Gaan we dus met de handen, dames en heren. Hey.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Familieradio. Familie Radio Zomert, nog altijd vanuit de kippen in Merkem. Vanop het domein van de kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, bij mij hebben wij iemand die al jaren zijn sporen verdiend heeft in de Vlaamse showwereld. Niemand uit heel Vlaanderen die hem niet kent, heeft hem een davidapplaus. Yves Segers.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Yves, overgewaaid uit Spanje.
2: Ik ben even hier nu. Hè. Ja, deze periode is een beetje te druk. Wat betreft de optredens, als ik dan alle vijf voet op en af moet, dat is...
1: We vinden het eigenlijk spijtig dat je in Spanje gaan wonen bent. Hè? Waarom ben je nu in Spanje gaan wonen? Waarom heb je nu gekozen voor Spanje?
2: Wel, ja, eerst en vooral om een beetje te onthaasten, zoals ze dat noemen.
1: Ja, hè? Om uw oude dag door te brengen,
2: ja, mijn
1: zeg maar.
2: Oude dag, ja, dat is, zo oud ben ik nu ook nog niet, maar... Normaal was het een meerjarenplan. We gingen dat normaal doen op een tiental jaar. Hè. Als ik ver in mijn pensioen ging gaan, mm-hmm, zo gezegd. Ja. Hè. Dan gezegd van, dan gaan we naar Spanje verhuizen. Maar door een bepaald toeval hebben we dus het geluk gehad om dat nu te kunnen doen. Al zijn we wel een aantal bedenkingen aan het maken om naar de toekomst toch wel wat meer terug in België te zijn.
1: Ja, want je bent enorm populair hier bij ons.
2: Ja, ik krijg zoveel aanvragen. Ik moet zoveel mensen teleurstellen. En ja, ik ben toch nog altijd iemand die graag op het podium staat. Mm-hmm. En wat we nu wel merken, de periode dat ik nu hier in België ben, is mijn echtgenoot Tom, die blijft in Spanje. En die mist mij enorm.
1: Oh.
2: Ik ben toch nog geliefd.
1: Ja, en oké. Tom mist jou, maar...
2: Omgekeerd ook.
1: Omgekeerd ook.
2: Ja, zo.
1: Mist je hem?
2: Geluk dat we de dag van vandaag al FaceTime en zo hebben. Maar vroeger dan, ja, moet dat een ramp geweest hebben als je zo ver uit elkaar... Okay, je kunt dat zeggen van oké, maar die militairen die daar zoveel maanden weg zijn van hun familie... Oké, dat is allemaal goed en wel, maar ja, ik ben geen militair, ik ben een zanger. Dus, en ik hou er toch wel van. Vroeger, voor wij naar Spanje verhuizen, waren we eigenlijk constant samen. Mm. Wij deden alles samen. We gingen juist nog niet samen op wc, ik zal het zo zeggen.
1: Ja. Soms niet. Ja. Hoe lang zijn jullie trouwens al samen?
2: Wij zijn al meer dan 10 jaar samen en wij zijn getrouwd in 2019. Dus dat is ondertussen ook al...
1: Ook al 7 jaar.
2: 7 jaar, zeg.
1: Ja, ja. We zeggen Spanje, maar Spanje is groot. Als er mensen op vakantie gaan naar Spanje, waar kunnen ze jou vinden in Spanje?
2: De streek van Torrevieja. En dat ligt eigenlijk net onder Alicante. Dus,
1: niet ver van Benidorm.
2: Niet zo ver van Benidorm.
1: Ja, want er zijn heel veel mensen die hier naar Benidorm op vakantie gaan.
2: Klopt. Benidorm ligt naar bovenop en wij liggen iets meer naar beneden.
1: Voilà. We gaan het hebben over jouw singles, over een nieuw werk van jou. We gaan beginnen met... Je hebt een duet opgenomen, hè?
2: Ja, als je dat een duet kunt noemen.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Een zotte single, bij manier van spreken.
1: Ja.
2: Inderdaad, wij hebben een nieuwe versie gemaakt van Waar zijn die handjes?
1: Ja. Ja.
2: Weliswaar met wat meer poeier erin, zoals ze zeggen. En dat is een beetje naar aanleiding van de feestkroeg XXL, waar ik in september, eind september, 26 september, sta ik daar samen met een hele trits van allemaal ambianceartiesten. En ik mag daarbij zijn, samen met onder andere die Immer Hansi, waar ik dat nummer mee heb gedaan.
1: Ja.
2: En DJ Maurice, dat zijn eigenlijk twee Hollanders.
1: Mm-hmm.
2: Immer Hansi laat zich uitschijnen als een Oostenrijker, maar dat is gewoon een Hollander.
1: Een Hollander, ja, voilà. Dat kennen we van de Hollanders natuurlijk. Hè. Ja, er zitten hier ook een paar. Vandaar. Maar je hebt ook nieuw solowerk, hè?
2: Ja, ik heb...
1: Eigenlijk een nummer dat we allemaal kennen.
2: Klopt, ik heb er mij misschien makkelijk van afgemaakt, is het ook niet. Want we hebben het nummer volledig hervormd. We hebben er een eigen vibe aan gegeven. Een beetje heupwiegende zomerse muziek van gemaakt. En dan spreek ik over Wim Soutar zijn allemaal.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat was er nu speciaal aan die opname van jou dat we niet horen bij Wim Soutar?
2: De zomerse invloeden. Hè. Er zit een accordeonnetje in, er zit heupwiegende beweging. Allee, het is te zeggen, het samba, zomerse gevoel zit daar helemaal in.
1: Gaan we het horen vandaag?
2: Je gaat het horen
1: vandaag. Oké, we kijken er al naar uit. En dan natuurlijk, als we terug gaan toasten. Ik schreeuw het van de daken. Is dat iets waar je nog altijd mee geconfronteerd wordt?
2: Dat zal me voor de rest van mijn leven blijven achtervolgen, maar met veel plezier. Want uiteindelijk is dat wel mijn doorbraak geweest. Ik heb mij op de kaart kunnen zetten met Toast. Ik heb het nadien wel moeten zelf verder bewijzen, want iedereen zegt wel, ja, je hebt veel geluk gehad dat je het hier om te zien had. Oké, maar als je jezelf niet blijft bewijzen op je optredens, en ja, dan blijft je carrière niet zo lang duren. Ik heb heel veel van de mensen uit die periode zien komen, maar heel veel zien gaan ook, omdat ze dachten van, ja, nu is mijn broodje hier gebakken. Maar als je dat op het podium niet waarmaakt, ja, dan deemstert u sterke ook wel uit. En dan, ja, dan is het gepasseerd. Ja. Hè.
1: We hebben het over Toast. Is er zoiets als een hereniging op komst? Want we hadden nu die herinnering van Philip Dazen met Enzo. Yves Segers en Toast, ja?
2: We hebben met Toast een paar jaar geleden al eens een reunie gedaan, in Tien om te zien, omdat we daar ook eentje mochten brengen om terug te zien, zoals dat nu met Enzo het geval is. En toen hebben wij Schreeuwend van de Daken ook met ons vieren gebracht. Nu is opnieuw de vraag gekomen uit het programma Tien om te zien. Het is te zeggen, meer het programma niet, maar hetgeen wat er daar binnenkort op stapel staat in de AFAS-dome alweer. Mm-hmm. Op 13 november, vrijdag 13 november, doen ze daar een Tien om te zien Back to the 90s. En daar is mij de vraag gesteld of ik Schreeuwend van de Daken wil brengen. Toen dat aan de oren kwam van mijn collega's van Tien om te zien, kwam van hen ook de vraag van, ja, dat zouden we misschien toch nog wel een keer zien zitten om daarmee op het podium te staan. Ja. Maar dat is niet van mij alleen afhankelijk. Dat hangt natuurlijk ook van heel die productie af, of dat zij het zo zien zitten. Maar ik zou het heel leuk vinden.
1: Ja, we gaan afwachten. En natuurlijk, ik schreef het van de Daken, dat was er die uitspraak, natuurlijk, huut. In plaats van goed, was het huut. Allee, ik denk dat ik het al eens een paar keer aan jou heb gevraagd. Maar was dat nu bedoeld om het zo te zingen? Of was het niet bedoeld om huut te zingen?
2: Eigenlijk is dat een beetje een...
1: Allee, wacht, voor de mensen die het niet weten, hoe ging het opnieuw?
2: Ik zal het proberen goed te maken.
1: Ja, voilà. Ja.
2: Dat is eigenlijk gewoon iets dat ontsproten is uit mijn dialect. Dus toen wij in de studio zaten, onze technische engineer, dat was een Engelsman. Dus die kende de Vlaamse taal niet. En de andere gasten van Toast, die waren ook allemaal een beetje uit mijn streek. Dus logischerwijze hebben zij er ook niet bij stilgestaan dat daar zo een beetje een dialectklank in voorkwam.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk is dat ook wel een stuk geworden van de mythe van Ik schreeuw het van
1: voilà, dat is het. Als je in een quiz zou zeggen wie zong er guut, dan gaat iedereen zeggen...
2: Iedereen weet het.
1: Yves Segers, natuurlijk. Hè. Ja, jij bent een ambiancezanger tot en met. Je bent ook nog Prins Carnaval geweest.
2: Inderdaad.
1: Ja, je bent een ambiancezanger tot en met, maar eigenlijk zing je ook wel andere nummers. Hè. Want een tijdje geleden heb jij een ode gebracht aan Rob de Nijs.
2: Klopt, inderdaad. Rob de Nijs is altijd een groot voorbeeld geweest voor mij. Zeker qua nummers bracht die man echt wel heel mooie dingen. Als ik al die albums doorluister, dan blijf ik dat ongelooflijke pareltjes vinden. Die heeft zijn succes wel gehad, maar toch nog altijd wel een klein beetje ondergewaardeerd aan hetgeen wat hij kende of wat hij kon. En daarom dacht ik van, de man is nu ondertussen ter ziele gegaan, hè, zo maar te zeggen. Maar zijn muziek leeft verder en ik ben blij dat ik het op die manier nog eens kon doen. En ik ga dat nog eens herhalen. Volgend jaar pas, maar op 11 juni 2027 gaan we het opnieuw eens overdoen in CC De Steenhoven in Herzelen.
1: Mm-hmm. Als je nu gaat optreden, we kennen jou van die ambiance nummers, maar breng je dan ook andere nummers zoals die nummers van Rob de Nijs?
2: Bij mijn ambiance repertoire komt dat niet zo echt aan bod. Alhoewel dat Rob de Nijs en Malababbe bijvoorbeeld. Malababbe zit wel een stukje in mijn programma bijvoorbeeld. Jan Klaas de Trompetter is er ook zo eentje. Zuster Ursula. Dus ik heb wel een ambiance met die van Rob. Maar voor de rest, daar blijft het wel een beetje.
1: Allemaal is eigenlijk ook een beetje een ander nummer dan die nummers die we van jou gewoon zijn.
2: Ja.
1: Hoe kies je je nummers? Of wie kiest de nummers voor jou?
2: Ik kies die eigenlijk zelf. Ja, ik maak zelf mijn keuze. Oké, wel in overleg met een aantal mensen rondom mij, want ik zeg van, wat vind je van dit nummer? Ziet je dat bij mij? Ziet je dat zitten? Ja. En meestal, zijn ze meestal wel unaniem, dat ze vinden, je hebt weer een goede keuze gemaakt, gaat ervoor. En ik probeer dan gewoon dan mijn eigen touche aan te geven, dat toch Yves Segers minded klinkt.
1: Dan toch iets nog over Spanje. Je woont eigenlijk in Spanje. Je zingt ook regelmatig in Spanje. Je gaat daar ook regelmatig optreden. Spreek je ook Spaans?
2: Ik spreek heel weinig Spaans. En dat is eigenlijk niet onmiddellijk de schuld van ons Belgen of van toeristen, om het zo maar te noemen. Maar dat ligt voor een groot deel aan de Spanjaarden zelf. Ja. Want als je in een streek bent waar heel veel vakantiegangers zijn, dan horen ze onmiddellijk van, ja, die mens die is het Spaans niet echt machtig. Je doet wel je best.
1: En dan spreken ze Engels.
2: En dan spreken ze onmiddellijk Engels tegen
1: voilà.
2: Je.
1: En als dat lukt,
2: dan kun je geen Spaans leren.
1: Waarom niet? Ja, voilà. Zeg, Yves, je hebt enorm veel fans. Hoe belangrijk zijn fans voor jou?
2: Ik denk, zoals voor elk artiest, is een fan ongelooflijk belangrijk. Zonder fans zouden wij nergens staan, denk ik. Ja. Want zij zijn degene die er ook voor zorgen dat er bij de optredens de ambiance ook is. Dat er nadien de fotootjes worden gemaakt. Ja. Dat is gewoon... Ja, zonder fans is een artiest niks.
1: Wij wensen jou nog enorm veel succes met de nieuwe single, met de nieuwe duo-single, met alle optredens in Spanje. We hopen dat je Tom heel binnenkort terugziet.
2: Komt sowieso in orde, hoor.
1: Ik heb nog vijf vragen voor jou.
2: Ah, fijn.
1: Ja. Friet met stoofvlees of hamburger?
2: Toch een hamburger. Ik hou niet zo van dat pezekjesvlees.
1: Mojito of Sex on the Beach?
2: Ah, mojito. Ja, dat is mijn favoriet.
1: Een avondje uit met Luc Appermond of met Luc Allo?
2: Oh, misschien...
1: Tom hoorde het niet.
2: Nou, toch met Luc. Niet alleen omdat dat een homo is, dat gaat daar niet over. Maar Luc Allo, ik vind dat zo een nerveuze mens. Je kunt daar geen deftig gesprek mee voeren. Ik heb daar in de tijd interviews mee gedaan. Ik werd er onnozel af. Echt waar. Luc Appermond, dat is een hele rustige mens. Daar kun je een goed gesprek mee maken. En liever dan met Luc.
1: Ja. Voilà. T-shirt of hemd?
2: T-shirt nog altijd. Ik moet bij mijn optredens heel veel hemdjes aandoen. En... Ja. Alhoewel, ertussen bestaat ook nog een polootje, zoals ik nu aan heb, bijvoorbeeld.
1: Voilà. Ja. Benidorm of Lloret de Mar?
2: Toch Benidorm dan, omdat dat een beetje warmer is daar. Hè? Het is sowieso iets warmer en het ligt wat dichter waar wat ik zit natuurlijk.
1: Voilà, dames en heren, we geven hem een David applaus. Yves Segers.
2: Dankjewel. De zonnigste muziek bij Familie Radio.

Dankjewel! Ja, ja, mensen, Café de Zwaan, ik schreef het van de daken. Twee nummers uit die 10 om te zien periode. Maar zoals al gezegd, we hebben natuurlijk ook deze zomer een nieuwe solo-single. En die wil ik graag brengen. We gaan de zomerse vibe op jullie loslaten in Allemaal!

0: Dankjewel, mensen.
1: En dat was hem, Yves Segers.
2: Oh, wacht, jongen. Ik mag nog ene zingen, ze.
0: Nu gaan we al direct blokkeren hier, ze. Jongen. Nee, mensen. Uiteraard mag het volgende nummer ook niet ontbreken.
3: Dat onder.
0: Ziet ze? Je hebt niet goed geteld, hè? Maar eigenlijk, als je juist zet, is het derde. Ah ja. Want ik heb een stukje van Café de Zwaan gezongen. En een stukje van Ik schreeuw het van de daken. En dan nu een volledige... Ja.
1: Die grote artiesten die permitteren zich alles.
0: Ja, maar nee, maar
1: ongelooflijk.
0: Die twee klein stukjes, dat stel naar zijn lieken. Hè. Ah ja, wat last. Hè.
1: En die denkt dat hij nu meer betaald gaat zijn vandaag.
0: Dan maak ik me geen zorgen over. Zeg, is het lekker, madame? Ja? Lekkere crème hier in de kippen? Mensen, het is het moment van een crème te bestellen. Hè? Goeie crème hier in de kippen. Zeg, jammer. Zijn we niet alleen kiekjes?

0: En dat was hem, dames en heren, Yves Segers.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venetia, Nice, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
5: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: De zonnigste muziek.
2: Familieradio Zomert. En ik wil er nog even bij vertellen voor de luisteraars thuis en voor de mensen hier op het domein van de kippen in Merkhem, dat de opnames van deze dag, dat de opnames van vandaag kunnen beluisterd worden zondag namiddag en woensdag namiddag tot 's avonds, zowel in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dus gewoon opstemmen op Familieradio en daar kunt je alles opnieuw beluisteren wat we vandaag hebben meegemaakt. En wie hebben we hier naast mij, dames en heren? Een oude bekende, Danny Drover. Danny, hartelijk welkom. We zijn blij dat er toch niet bij zijt.
3: Dag Paul.
2: Ja, we zijn blij dat er opnieuw bij zijt. Waar zijn al die mooie jaren, Danny?
3: Dat wordt dikwijls gezegd, hè?
2: Ja, voilà. En het wordt niet alleen dikwijls gezegd, het wordt ook gezongen, want dat is ook meteen de titel van jouw nieuwe single, hè? Vertel eens, hoe ben je bij dat nummer terechtgekomen?
3: Ja, ik vond dat een hele mooie melodie dat ik eens hoorde, Spaanstalig.
2: Ja.
3: En ik vond dat zo aanstekelijk, die melodie, dat ik dat doorgestuurd had naar Herbert.
2: Mm-hmm.
3: En hij was zo jaloers dat ik dat nummer gevonden had. Hij heeft daar een hele mooie tekst op geschreven. Mm-hmm. En hij belde mij. Ik ben echt jaloers, zegt hij, dat ik dat niet kan zingen. Want ik vind het zo een heel mooi nummer.
2: Ja.
3: En ik ben er heel content mee natuurlijk, want de tekst is ook heel belangrijk. Waar zijn al die mooie jaren? Hoe dikwijls zeg je dat niet? Hè? Waar is die tijd van vroeger? Dus ja.
2: Ja, het is niet alleen als we luisteren naar die tekst, maar je hebt er ook een prachtige clip bij gemaakt. Hè? Dus mensen die dikwijls kijken naar MenTV, die kunnen heel veel die clip, die videoclip van Danny Drover zien passeren. En het is echt zo retro, hè?
3: Ja, dagelijks, hè. Het is min of meer zo'n smartlap, hè. Het is zo een... De smartlap, in Nederland zeggen ze daar een smartlap tegen. Ja. Een levenslied, de smartlap. Hè?
2: Ja. Vind het belangrijk als je nu een single uitbrengt, dat je daarbij ook een clip maakt?
3: Ja, min of meer wel. Het is een meerwaarde. Zo kan het. Ik heb het geluk dat het dagelijks op men passeert. En ik word er ook dagelijks over aangesproken dat er ook bepaalde mensen zijn die mij gewoon opbellen. We hebben uw nieuw nummer gehoord, gezien op Ment. En het is wel altijd heel leuk dat te vernemen. Dus,
2: wat ik mij nu afvraag, als ik kijk naar die clip, ik heb hem al verschillende keren zien passeren op Ment. Als ik nu kijk naar die clip, in die clip zie je dan die retrobeelden in dat busje van die mannen met lang haar. Was dat ook een beetje de Danny Drover van zoveel jaren geleden?
3: Niet echt. Maar het is allemaal de tijdsgeest veranderd. Hè? De tijd van vroeger, waar liepen we met broeken rond, met lange pijpen.
2: Ja, ja.
3: Het is allemaal een beetje veranderd.
2: Die mannen met lange haren misschien niet, maar die mooie meisjes die mooie in de clip komen, maar, toch misschien wel.
3: Maar
2: hè?
3: Ik herinner me wel, toen ik 16, 17 jaar was, ik kreeg soms de opmerking, is dat nu een manneke of een meisje? Ik had ook lang haar zo. Dus het is echt wel... Ja. Ik had, ja, maar ja.
2: Het was een jongetje.
3: Het was een jongetje, ja.
2: Ja, voilà. Ja. Hoe lang sta je eigenlijk al op het podium, Danny?
3: Ja, op het podium. Laat ons zeggen dat ik de muziek meegekregen heb met de paplepel. Toen ik klein was, werden er regelmatig feesten georganiseerd op een grote weide. En dat was toen de tijd van Mardex, Marva, Willy Sommers. Ik was ongeveer zo groot. Ik was 8 jaar toen ik van mijn grootvader een accordeon cadeau kreeg. Maar dan met rond de puberteit, 20 jaar, 25 jaar, moest ik kiezen tussen het zakelijk vlak en het zingen.
2: En het zakelijk vlak, dat was?
3: Ja, het zakelijk vlak, dat was ook de horeca, de juwelen. En ik heb moeten keuzes maken. En ik dacht altijd, dat valt wel te combineren. Uiteraard, dat valt te combineren, want ik combineerde nog altijd. Maar ik heb toch ietsjes meer gekozen voor het professioneler te gaan doen. 20 jaar, 30 jaar geleden, dan deden we dat met meer low-budget opnames en... Maar de dag van vandaag, het kan alleen maar als je het zo goed mogelijk wilt doen.
2: Ja.
3: Trouwens, het is voor mij nooit goed genoeg. Het mm-hmm. moet altijd zo perfect mogelijk zijn.
2: Ja.
3: Maar het is heel belangrijk dat je keuzes maakt en dat je het zo professioneel wilt doen. En ja, ik heb de keuze gemaakt en tot hiertoe lukt het mij nog altijd om de 3 zaken met elkaar te combineren.
2: Ja, is het niet 3 zaken, dus je treedt op, je bent artiest. Je bent ook de man van de juwelierszaak, de rover. in Velzeke. En dan is er natuurlijk ook die dancing, de dancing parasol. Is eigenlijk iets wat dat iedereen kent. Hè. Vertel eens iets meer over die dancing parasol. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe draait dat?
3: Dat is tot stand gekomen door mijn ouders natuurlijk. Hè. Dat als klein cafeetje begonnen. En ik ben er trouwens daarboven zelfs geboren. Ik ben daar geboren, hè? Niet in de kliniek, maar daar boven de café ben ik geboren. En dat is traditie. Mijn ouders hebben dat groot gemaakt in de tijd, 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen daar langs geweest zijn met de reisbus van vroeger. Die maakten een daguitstap en de laatste halte was in de streek. We gaan nog een keer een dansje placeren. Nog een stutje eten, nog een boterhampje eten.
2: Ja.
3: Maar die in tijd is gepasseerd, want we kunnen dat niet meer. Dat is door tijdsgebrek. En ook met een tijdslimiet voor de mensen die een daguitstap maken. Die bussen moeten om 8 uur 's avonds binnen zijn.
2: Mm-hmm.
3: En het verandert allemaal een beetje. Maar dus, ik ben nog content dat we het kunnen doen in het weekend. De zaterdag, de zondag in combinatie met optreden. En ook om de 14 dagen op maandag namiddag is er altijd een show namiddag.
2: Ja. Jij nodigt ook heel veel artiesten uit in de parasol. Maar treed je ook zelf heel veel op daar?
3: De maandagen wel. In het weekend is dat niet altijd, is dat zelden. Omdat we ook op andere podia staan. Dus dus...
2: We kennen jou allemaal nog iets anders dan. We kennen jou allemaal nog van dat tv-programma The Show Must Go On. Hoe lang is dat geleden nu?
3: Ja, toch een paar jaar geleden. Hè? Het is The Show Must Go On. Hoe lang is dat geleden? Een jaar of 7 of 8?
2: Ja, dan werd je gevolgd eigenlijk in je privéleven, in je showbizleven. En dat was samen met heel wat bekende artiesten.
3: Ja,
2: ook
3: dat
2: onder
3: was,
2: meer
3: dat
2: met Wijlen Johan Stols.
3: Ja, dat was een heel lieve man. Bij hem thuis ook nog een nummer opgenomen met die piano. Dat hij achter de piano zat, samen met de dochter dat erin figureerde. En dat was met Steve Tielis, met Lindsay, met Jo Valli, met Patje Crimson, Loredana. Een hele
2: was
3: mooie
2: tijd. Was dat zo'n beetje in jouw carrière een tweede leven?
3: Min of meer, want waar ik ook heel veel bewondering voor had, voor de film Achter de Wolken. Mm. Met een hele mooie film. Hè? En daar kregen we ook een gastrol. En misschien wel de moeilijkste periode uit mijn leven. Toen die clip opgenomen werd, of die opname plaatsvond, dan was mijn vader 1 dag overleden. En dat kon niet verplaatst worden. Dat kon niet gecanceld worden. En dan moet jij staan zingen op het podium terwijl dat je pa 1 dag overleden is. Dus dat was wel een hele moeilijke periode. En ik weet nog dat Chris Lomme tot bij mij kwam. Zegt ze, Danny, je moet dat doen. Uw vader gaat 4 zijn. Het is natuurlijk gemakkelijker gezegd of gedaan.
2: Ja.
3: Dus dat was een beetje heel dubbel voor mij. Dubbel voor mij.
2: Je hebt ook nog gezongen samen met die dochter. Hè?
3: Inderdaad.
2: Met Thaisa.
3: Ja.
2: Doe je dat nog?
3: Heel zelden. Af en toe een moeilijke periode voor haar. Hè? Dus
2: zijn er nu nog mensen waarvan dat gezegd, er worden heel veel duetten opgenomen dag van vandaag. Zijn er nog mensen waarvan dat gezegd, kijk, met die of die, nationaal, internationaal, zou ik nog eens een duet willen zingen?
3: Het maakt niet uit. Moest er zich een vraag komen, dan zou ik dat zeker over nadenken. Ja, ja, want het is altijd wel leuk. Want vroeger
2: is er iemand naar wie je opkijkt?
3: Ja. Zoals vele mensen. Hè. Wiltura, dat was 1 grote god van mij. Nu tegenwoordig zingt iedereen Wiltura. Ik zing dat al 20 jaar. 20 jaar dat we de nummers koesteren. Zoveel jaar geleden had ik een droom om met groot orkest te kunnen optreden. Ik heb dat ondertussen al dikwijls kunnen doen met de Forever Band. Ondertussen al verschillende keren kunnen doen met de Bobby Setter Band van vroeger. De Bobby is er niet meer bij. We mogen dat wel niet meer zeggen, de Bobby Setter Band. Maar het zijn wel nog met dezelfde bandleden.
2: Ja.
3: François Thoré, die we allemaal kennen aan de gitaar, de drum. De Johnny Gitaar, de krullenbol. En daar heb ik al heel veel optredens mee gedaan. En dat is natuurlijk altijd leuk.
2: Ja.
3: Dus waar kijk ik naar uit? Mocht ik ooit de vraag krijgen met een grote artiest om iets samen te doen? Ja, laat maar komen. Hè? Geen enkel probleem.
2: Ja, uiteraard. Daar kijk je naar uit, maar als je nu terugblikt, wat was het mooiste moment uit die hele loopbaan van jou?
3: Het mooiste moment? Wat is het mooiste moment? Uit de carrière, wat is het mooiste moment? Het mooiste moment is dat je kan optreden met een orkest. Dat is altijd heel leuk. Vroeger kon dat meer. Tegenover nu is het allemaal een beetje moeilijker geworden, budgetair, ja. Naar de mensen toe, de organisaties toe. Maar ja, het allerbelangrijkste, wat is het mooiste? Het is wel cliché, maar voor iedereen dat hier ook aanwezig zit. Gezondheid, onbetaalbaar.
2: Voilà.
3: En dat, zolang dat we dat kunnen zijn, dat we kunnen doen wat we graag doen, dat is zo op die manier, hoop ik dat ik mag oud worden.
2: Samen, met heel veel succes, wens ik jou een hele goede gezondheid toe in de toekomst. En ik heb nog 5 vragen voor jou, Danny. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Taart of pannenkoek?
3: Taart of pannenkoek? Ik moet een beetje op mijn lijn letten, hè? Maar ja... Ik heb alle 2 graag. Het is niet gemakkelijk, maar geef mij maar een pannenkoek dan.
2: Bier
3: pannenkoek.
2: Of wijn?
3: Wijn.
2: Een avondje uit met Nathalie Meskens of met Marina Walli?
3: Ja, als ik nu zeg met Marina Walli ga ik me tegenspreken. Hè. Geef mij maar Nathalie Meskens dan. Maar ja. Alhoewel dat ik dat wel een sympathieke madame vind, Marina Walli, ik heb daar heel veel respect voor.
2: Ja.
3: Maar ik wil tot een redelijk gesprek komen en dat zal misschien wel met Nathalie Meskens zijn.
2: Lange broek of korte broek?
3: Lange broek, lange broek.
2: Concertzaal of een cruiseschip?
3: Ja. Op een boot, dat gaat van links naar rechts, hè. Pak maar die concertzaal.
2: Dames en heren, we geven hem David applaus. Danny erover.
0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familie
3: Radio. Ja, ik denk dat het eerste nummer klaar staat. Heel speciaal voor al die dames. Die moeten werken

0: Dank u.
1: Lieve mensen, bijna op ieder feest waar ik ga zingen, word ik aangesproken. Je gaat toch dat liedje zingen dat ik nu ga brengen. Ik voel je hart.

Dank u. Vinden jullie dat een mooi liedje? Ik heb nog zo eentje. Alle de liedjes zijn hier allemaal vol ambiance. In Nederland zouden ze zeggen een smartlap of een levenslied. En dat wordt heel dikwijls gezegd. En ik ben ook ment daarvoor dankbaar dat we dagelijks op tv komen met dit liedje. Waar zijn al die mooie jaren?

Lieve mensen, we gaan een keer meewuiven van links naar rechts. De handen in de lucht. 10 om te zien. Blankenbergen. Nee, het is hier merken.

0: En dat was hem, dames en heren, de enige echte Danny de Rover.
1: Zo dadelijk bij Familie.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft plek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar.

0: aan een onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
2: Eiepa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
0: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets, witte-paard.be.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Nederlands klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Borgerhout is vanochtend een scherpgestelde granaat onschadelijk gemaakt. De slagpin was uit het wapen, maar ontmijningsdienst Dovo was er op tijd bij. De granaat lag voor de deur van een woning. Wie het daar heeft achtergelaten en waarom is onduidelijk. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela blijft maar stijgen. Eén maand na de ramp zijn al meer dan 5000 lichamen geborgen. Nog eens duizenden mensen zijn vermist en 16.000 mensen zijn gewond. Talloze inwoners zijn dakloos. De Brusselse brandweer staakt komende dinsdag met de nationale feestdag 24 uur lang, dat melden de vakbonden. De actie valt precies op de nationale feestdag. De brandweerlieden protesteren tegen de aanhoudende personeelstekorten en de hoge werkdruk. Bij een steekincident in de Aarschotstraat in Schaarbeek bij Brussel is vannacht een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd in de rug gestoken, maar is niet in levensgevaar. De politie heeft één verdachte opgepakt. Het motief is onbekend. In de Tour de France is de 15e etappe bezig, een bergrit van 180 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het klassement. Pogacar rijdt nog altijd in de gele trui.

0: Het weer vanmiddag en vanavond klaart het langzaam op. Grotendeels droog, 22 graden. Morgen meer bewolking met kans op lichte regen. De temperaturen zitten opnieuw rond 22 graden dan.
1: Familieradio zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
2: Familieradio zomert. Wij zijn nog altijd de gast op het domein van de Kippen in Merkem, beste mensen. Beste luisteraars thuis, we hebben hier al een pleiade van artiesten gehad. We hebben al een pleiade van artiesten gehad en de volgende artiest die naast mij zit is iemand die zeker niet onbekend is bij de luisteraars van Familieradio. Wat zei ik bij de luisteraars van Familieradio in heel West-Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant? Dames en heren, heeft ze een daverend applaus. Suzy Marel. Suzy, ik heb één vraag voor jou.
3: Ja.
2: Of ik heb... Eigenlijk, het is niet echt een vraag, maar ik zou willen zeggen... Hou mij warm vannacht.
3: Oh. Had daar toch iemand anders voor, Paul?
2: En waarom doe ik dat, beste luisteraars? Wel, omdat dat de titel is van de nieuwe single van jou, is, Suzy?
3: Inderdaad.
2: Vertel eens, hou mij warm vannacht. Hoe kom je nu aan zo'n titel? Het is al warm genoeg.
3: Ja, maar ja, mocht dat niet zo letterlijk nemen, nu, Paul.
2: Nee, hoe ben je terechtgekomen bij dat nummer?
3: Het is eigenlijk een cover van een Zuid-Afrikaans nummer. Mm-hmm. En ik vond dat zo'n mooie muziek. En ik dacht, ik zou daar graag een Nederlandse tekst op hebben.
2: Ja.
3: En van het een kwam het ander.
2: Ja, voilà. Het is eigenlijk wel een heel speciaal nummer, hè?
3: Ja?
2: Ja, het is, als we dat nummer horen, dan denk ik niet onmiddellijk aan Suzy Marel. Maar ik vind het echt wel een nummer. Het is een zomersnummer, maar het is ook een nummer dat je eigenlijk het jaar door kunt zingen.
3: Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad.
2: En die tekst, hoe ben je aan die tekst gekomen dan?
3: Die tekst komt van de studio van Lex de Groot.
2: En heb je zo geen hint gegeven, het moet daarover gaan?
3: Of nee.
2: Doe je dat ook niet met andere singles? Want jij bent eigenlijk iemand die heel veel singles uitbrengt, hè?
3: Ja, soms wel. Soms doe ik dat wel.
2: Ja.
3: En, bijvoorbeeld Rots in de Branding.
2: Ja. En dat ging over?
3: Over mijn man, natuurlijk.
2: Dat meent je niet. Allee, ja, zie hem daar een keer zitten, beste mensen. Luisteraars thuis, jullie kunnen hem niet zien. Maar daar zit hij zo, hij zo fier als een pauw. Geef dan een keer een applausje.
3: Ja, het is belangrijk, Paul, als je een partner hebt, dat hij 100% achter u staat. Mm-hmm.
2: En Philippe staat 100% achter jou.
3: Dat is
2: natuurlijk.
3: Zo.
2: Ja. Ja. Ik zeg, je bent een veelzinger, want jij brengt om de haverklap een nieuwe single uit, hè?
3: Ja, ik kom nu terug met een nieuwe single uit in september.
2: Mm-hmm. Ja. En hoe zit dat met de full CD?
3: Die komt eraan, denk ik, volgend jaar... Als ik er weer 12 heb, he.
2: Ja, als ik zo terugblik op die laatste jaren van jou en al die singles die je hebt uitgebracht, ik denk dat je een full CD gaat kunnen uitbrengen, een dubbel CD gaat kunnen uitbrengen.
3: Ja, toch wel. Ja.
2: Ja, want je hebt
3: volgend
2: er al heel veel...
3: Ja. Ja.
2: Wat is nu uit al die CD's, uit al die singles die je al hebt uitgebracht, wat is nu jouw lievelingsnummer?
3: Oh, dat kan ik echt niet zeggen. Nee. Echt niet.
2: Is er nu geen nummer, als je nu gaat optreden, dat je zegt... Dat is een liedje dat ik zeker ga zingen vandaag.
3: Oh, nee. Ik kijk altijd in welke seizoen dat we zijn. Wat dat er best past. Welk publiek dat ik heb.
2: Ja.
3: En daar...
2: Dus eigenlijk maak je maar de keuze van je optreden op het moment dat je toegekomen bent.
3: Nee, maar je weet op voorhand al een beetje... Wat dat er gaat zijn van publiek en... Ja.
2: Zoals vandaag nu hier. Allee, je gaat drie nummers brengen.
3: Ja.
2: Wat dacht je nu? Welk publiek zit er op het domein van de Kippen vandaag?
3: Wel, er zit hier een publiek die mij heel goed kent, Paul. Allee, de meeste mensen toch? En ja, ik vind voor Familieradio ook, we moeten feesten. Hè?
2: Ja, voilà.
3: Dus ik heb mijn eerste nummer, heb ik mijn 80 kussen genomen.
2: Mm-hmm.
3: Dus de 80 kussen zijn voor iedereen die hier zitten. Voilà.
2: Welk genre zing je nu het liefst? Want allee, als we een optreden zien van jou, dan zing je zo'n beetje van alles ook. Hè?
3: Ja,
2: wat zing je dan het liefste? Is dat die slager dat je het liefste zingt? Of zijn dat ballades? Of wat zing je het liefste van allemaal?
3: Ik zing eigenlijk graag een mix van alles, Paul.
2: Mm-hmm.
3: Ik vind dat heel belangrijk op een optreden dat dat je niet altijd hetzelfde hebt.
2: Suzy, jij zou in de politiek moeten gaan. Want iedere vraag die ik stel, zeg jij, ja, oké, een mix. Of jij moet in de politiek, nooit aan gedacht om in de politiek te zitten. Welke partij?
3: Oh, dan moet je hem vragen, dat weet ik niet.
2: Suzy, jij zingt niet alleen, je bent ook presentator. Maar je doet ook aan comedy, hè?
3: Ja.
2: Want jij doet samen met Jeff de Smet die comedy on tour.
3: Ja.
2: Hoe is dat tot stand gekomen?
3: Ja, er was iemand die Jeff ontmoet had. En die Jeff zei, ik zoek een dame, een zangeres, waarmee ik kan optreden. Waarmee ik dan kan sketches doen en die kan zingen. En die persoon heeft mij in contact gebracht met Chef. En voilà, van het een kwam het ander.
2: Ja, en doe je dat graag, die comedy?
3: Ja, heel graag.
2: Ja?
3: Ja,
2: enorm. Wat doe je dan eigenlijk?
3: Ah ja, samen sketchen doen, hè. Dus ja, ik moet
2: heeft
3: zeker
2: jij
3: zes
2: aan,
3: keer...
2: Heeft Chef aan of doen jullie dat eigenlijk tezamen?
3: We doen dat tezamen, hè.
2: Ja.
3: Ja. Dus ik moet mij zeker zes keer verkleden ook op zo'n show. Ja,
2: heb je niemand nodig?
3: Nee, ik heb al iemand.
2: Ja, oké, ja.
3: Ai. Nee. Het is een goede vriendin die dat doet voor mij.
2: Ja.
3: Die mij daarbij mee staat.
2: Ja.
3: Kijk, binnen 14 dagen sta ik weer met een comedy show in Tremelo Baal, mijn chef.
2: Moet je daar heel veel voor repeteren?
3: Wel, we hebben twee shows. Dus voor de eerste show moeten we eigenlijk niet meer repeteren. En als het de eerste keer is dat we ergens naartoe gaan, dan nemen we die eerste show natuurlijk. Ja. Maar we hebben ook al een tweede show. En daarvoor, we hebben nog niet zoveel gedaan, moeten we dat wel nog een keer repeteren natuurlijk.
2: Zoals dat juist zegt ook, bijna iedereen die hier op het terras van de Kippen zit in Merkem, die kent jou.
3: Maar toch veel mensen.
2: Enkele jaren geleden was dat niet het geval.
3: Nee. Nee.
2: Hoe lang ben je al bezig?
3: Oh, my jong. Nu vraag je wat. Ik denk... Dus ik ben eigenlijk echt begonnen het jaar voor de corona. Dus,
2: ja, maar ik had 2019
3: al vier jaar,
2: dan.
3: Ja, maar ik had al 4 jaar zo bij een zanger in zijn zaak gezongen. Maar dat was... Ja, ik had natuurlijk mijn kapsalon, hè, Paul.
2: Ja.
3: Dus ik had toen nog mijn kapsalon. En zingen, die combinatie daarvan, dat was niet zo heel veel. Maar toch, 4 jaar lang heb ik daar veel ervaring op gedaan. En ja, plots vroeg de okra van mijn gemeente Oost-Rozebeke mij voor de kerstshow te zingen.
2: Mm-hmm.
3: En zo is het eigenlijk begonnen.
2: En dan zit je op in 2019. Dan denk je in 2019, ik begin hier aan een mooie zangcarrière.
3: Ja. Ja.
2: En dan komen we in 2020 en 2021 en dan mag je niet meer gaan optreden.
3: Ja, maar ja, we hebben toch wel af en toe gemogen, hè? Met de mondmaskers op en ja.
2: Ja, het was wel iets anders, hè, natuurlijk. Ja, zingen met de mondmasker op, ja. Je zegt juist, ik was haarkapster. Mist je dat?
3: Nee, absoluut niet.
2: Dat meen je niet?
3: Nee.
2: Hoeveel jaar heb je dat gedaan?
3: 39 jaar.
2: En dat mist je niet?
3: Nee, ik miste dat geen seconde, Paul.
2: Jouw haar ziet er nog altijd prachtig uit.
3: Dank
2: je. Ja, doe je dat zelf?
3: Ja, maar niet knippen natuurlijk,
2: ja. Nee.
3: Maar kleuren en...
2: Je laat
3: knippen vooraan doe ik ook wel. Ja, durven dat ook wel.
2: Je laat iemand anders knippen.
3: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Waar wil je ooit nog optreden?
3: Oh.
2: Is er een plaats waarvan dat je zegt... Kijk, je hebt al zoveel optredens gedaan.
3: Nee.
2: Is er nu een plaats waarvan dat je zegt... Mag het niet moeilijk maken in Vlaanderen. Is er een plaats waarvan dat je zegt... Op die plaats zou ik nog willen optreden?
3: Voor mij is het om te even waar ik sta op het podium... Als het publiek maar geniet, en ik ook, dan is het in orde.
2: Ja.
3: Ja. En al dat komt, Paul.
2: Mm-hmm.
3: Ik neem alles mee.
2: Dus. Voilà, hè. Ja. Je zegt, in september breng ik een nieuwe single uit.
3: Ja.
2: Wat mogen we dan verwachten? Een klein tipje van de sluier.
3: Nee.
2: Is het opnieuw een nummer in het genre van de single Hou mij warm vannacht?
3: Nee,
2: of,
3: het is helemaal iets anders weer.
2: Een slager dus?
3: Nee.
2: Een ballade?
3: Nee.
2: Een rocknummer?
3: Nee, ook niet.
2: Je kunt daar niks mee doen. Je kunt daar niks mee doen. Beste mensen, ik heb nog 5 vragen voor jou, Suzy.
3: Ja.
2: Kip of konijn?
3: Kip.
2: Jenever of champagne?
3: Champagne.
2: Een avondje uit met Herman Brusselmans... of met Raymond van het Goede Woud?
3: Amai, je kiest er wel uit, ze. Oh, Pap maar Raymond dan.
2: Oké, okay, we gaan in oktober gaan we samen opnieuw naar Benidorm. We gaan naar het strand, zonder Filip, zonder iemand erbij. We gaan naar het strand. Bikini of monokini?
3: Ik ga bikini nemen.
2: En dan nu een vraag waarmee dat je, een hele moeilijke vraag, waarmee dat je de mensen gaat verdelen hier op het domein van de kippen in Merkhem. Anderlecht of Club Brugge?
3: Oh. Ja, kan ik je zeggen niet. Ik ben eigenlijk voor de duivelspool.
2: Ah ja, ja maar ja.
3: Ja. Ik kijk nooit naar voetbal, maar als er rode duivels zijn, dan kijk ik. Dus ik heb 's nachts opgestaan ook om te kijken.
2: Ja, ja, misschien...
3: Echt waar, echt waar.
2: Ja, misschien beter niet gekeken, hè.
3: Ah, jawel, ze hebben dat goed gedaan. Ik ben content. Eh?
2: Allee, voilà.
3: Ja. Ja.
2: Als hij
3: ons klein landje.
2: Als hij content zijn, dan ben ik ook content.
3: Voilà.
2: En ik denk dat iedereen hier op het domein van de kippen ook content is. Beste mensen, we geven haar een daarvoor applaus. Suzy Marel.
3: Dank je wel.
4: Bij ons ben je thuis.
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

Dankjewel. Ja, lieve mensen, ik ben al aan mijn laatste nummertje. Nee, het gaat snel hier. Drie nummertjes is heel snel gedaan. Maar ik zou jullie medewerking een keer willen vragen. Want jullie zijn hier met heel veel. En ik kan niet zeggen, kom allemaal tot bij mij, want hier is te klein voor. Maar jullie kunnen vanop jullie stoel meedoen. Dus ik zou zeggen, al wat ik doe, doen jullie dat achter. Is dat afgesproken? Ja, zien jullie dat zitten? Alvast bedankt al voor jullie medewerking. En hopelijk tot snel, hè. Laat maar komen. APPLAUS.

0: Wat een ambiance, wat een sfeer, dames en heren. Dat was Suzy Marel.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, paartraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
5: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
4: Familieradio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te Merkem.
0: Familieradio. Geen zomer zonder jou, geen zomer zonder Familieradio. En vergeet vooral niet, luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de Kippen in Merkem, dat je deze opname terug kunt beluisteren op zondagnamiddag en op woensdagnamiddag tot 's avonds op Familieradio. En Familieradio, dat is te beluisteren in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. En de volgende artiest die bij mij zit, is iemand die al jaren zijn sporen verdiend heeft in de Vlaamse showwereld. Wat zeg ik in de Vlaamse showwereld? Ik zou bijna durven zeggen in de internationale showwereld. Dames en heren, geef hem daarvoor een applaus. Guy Neven.
7: Hallo.
0: Guy, ik durf het bijna niet vragen, maar toch ga ik het doen. Hoe lang ben je al bezig?
7: Oei, oei, oei, oei.
0: Dat begint al goed.
7: Van mijn 14 jaar eigenlijk.
0: Ja, van je 14 jaar, maar nu weten we nog altijd niet hoe lang je bezig bent.
7: Het is eigenlijk begonnen op mijn 14 jaar. En dan op mijn 19-jarige leeftijd ontdekte Stergedaal.
0: Mm-hmm.
7: En dan nog wat Baccarabeker en zo. En ondertussen ben ik 72 jaar geworden.
0: Mm-hmm. Zou je hem niet toegeven, dames en heren? 72 jaar, het lijkt precies nog een jong vullen.
7: Soms. dus als je kan terugtellen van 72 naar 19, dan weet je hoe lang ik bezig ben.
0: Ja, die ontdekte ster, was dat in feite de springplank voor jou om er te komen in de showwereld?
7: Absoluut.
0: Vertel eens, ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn ontdekte ster, dat ze niet weten wat dat is. Wat was
7: ik
0: dat?
7: Ik denk, de oudere generatie denk ik wel, want vroeger... toen was er nog geen sprake van commerciële zenders. Mm. En had je op de BRT, had in die tijd... om de twee jaar het radio- en tv-salon. En Jon Verminnen is eruit gekomen, Eddie Smets, noem maar op. Er zijn heel veel artiesten uitgekomen die het daarna echt gemaakt hebben. En dat was een talentenjacht. Vroeger kon je geen file kopen en beginnen zingen. Vroeger moest je via talentenjachten proberen je op te werken en dan proberen ergens te geraken. Dat heb ik dan ook gedaan en die weg heb ik afgelegd. En ik ga daar niet te ver over uitweiden, dat was een hele lange weg. Mm-hmm. Om dan uiteindelijk bij die ontdekte ster te geraken, waar 30 mensen uit Vlaanderen geselecteerd werden. Door onder andere Anton Peters bijvoorbeeld, hij was een van die, iemand van die mensen. En van die 30 waren er 6 die in een superfinale kwamen. Daar was ik bij en uiteindelijk werd ik eerste laureaat. En Sophie was super laureaat.
0: Mm-hmm. Sophie, dus, van, dat we kennen van Trinity natuurlijk.
7: Ja. En ik moet zeggen, ik was toen 19 jaar. En dat is een belevenis die ik tot vandaag nog altijd niet vergeten ben. En dat was ongelooflijk. Toen, als je toen op tv kwam, dan werd er gekeken. Mm-hmm. En ik weet nog, bij ons in de omgeving, alles was stil, alles lag plat, want Guy die kwam op televisie. Ja. En dat was geweldig, ja, als 19-jarige. En zo, zonder die ontdekte ster, was ik nooit, had ik nooit die weg kunnen afleggen die ik heb afgelegd.
0: Ja, ja. Eerlijk gezegd, die ontdekte ster heb ik wel meegemaakt, maar ik kende jou toen nog niet. Ik heb jou eigenlijk echt leren kennen, maar dat was niet onder de naam Guy Neve, maar ik heb jou leren kennen in de Baccarabeker.
7: Dat klopt, ja.
0: Toen zong je onder de naam?
7: Daniel Davis.
0: Jawel.
7: Dat is gekomen door... Ik was Luc Appermond, de eerste zanger, eerste artiest die Luc onder zijn hoede heeft genomen.
0: Ja.
7: En dat is mijn geluk geweest. Dus het is mijn groot geluk dat Luc heeft mij echt op tv gebracht. Heeft mij gevormd ook. Jaren met hem opgetrokken. En uiteindelijk... ja. Zijn er andere zaken tussengekomen en ben ik mijn eigen weg moeten gaan. Maar zonder Luc had ik hier niet gezeten. Dus Luc heeft mij echt... Luc wou ook met mij naar een songfestival gaan in de jaren 80. Maar ook daar zijn een aantal zaken tussengekomen. En daar ga ik daar niet over uit.
0: Ja, ja. Maar, jij zong toen onder naam Daniel Davis.
7: Dat was toen Daniel
0: nu
7: Davis,
0: ben je Guy Neve. Ja. Waarom die naamsverandering dan? Want die had toch al een zekere bekendheid onder Daniel Davis.
7: Kwam toen veel op de, in de jaren 80 veel op de Belgische televisie, Vlaamse televisie. En, maar die impact was heel beperkt. Dus toen werden we overspoeld door Nederlandse artiesten. Rob de Nijs, Ben Inna, maar noem maar op. Die maakten het mooie weer. Dus we hadden toen weinig kansen. Alhoewel ik veel in Nederland heb gewerkt voor Piet in de tijd. Maar na 86, toen ik normaal in de selectie voor Eurosong had moeten zitten. En daar iemand anders in zat en niet ik. Toen werd ik depressief bijna, want dat was wel waar wij voor gegaan waren. Ja. En Luc heeft daar iemand anders in gezet. En toen was ik gebroken.
0: Ja.
7: En heb ik nog even doorgedaan en dan ben ik volledig gestopt en afscheid genomen van de showbusiness.
0: Als we nu zeggen Guy Neve, dan moeten we het hebben over Paul Stevers ook. Hè? Want jij hebt een project lopen met nummers van Paul Stevers. Hoe ben je bij Paul Stevers terechtgekomen?
7: Ja... Heel toevallig eigenlijk. Ik heb via Danny De Maro een cd opgenomen en er zat één nummer bij, Heel Alleen. En ik begon dat te zingen bij optredens en wat bleek nu? Ik kende dat liedje niet, want ik heb een belangrijk stuk. Ik heb 25 jaar jazz gezongen.
0: Ja.
7: Dat is wat het belangrijkste deel van mijn leven eigenlijk.
0: Ja.
7: Heb ik hele mooie dingen mogen doen. En ik ben dan... heel die wereld kwijt geweest. Dus ik wist van eigenlijk niet meer zo heel veel echt, van wat in Vlaanderen gebeurde. En ik kwam dat nummer tegen. Ik zeg, dit wil ik zingen. En wat ik zong dat dan. En ik kreeg daar altijd een open doekje op. De mensen reageerden daar echt wel heel spontaan en positief op. En ook de sfeer sloeg altijd een beetje om in een goede richting. Nog altijd weer wat beter dan het eigenlijk al was.
0: Ja.
7: Ik dacht, waarom doe ik daar niks mee? En nu ben ik een beetje rondhoren, ben mijn oor te luisteren gelegd, wat beginnen... En heeft het toch nog een jaar of twee geduurd. En dacht van ja, toen heb ik mijn initiatief genomen om een 14-tal nummers te selecteren van de grootste hits van Paul. En die heb ik helemaal opnieuw opgenomen. Waarom? De nummers van Paul hoor je niet meer. Zijn ook niet de gemakkelijkste nummers om te zingen, maar dat maakt niks uit. Er wordt niet meer gezongen, er wordt niet meer gedraaid, terwijl dat Paul zo'n ongelooflijk goede artiest was.
0: Inderdaad. Ik weet dat een van die nummers van Paul jouw voorkeur wegdraagt. Hè? Lief, bijvoorbeeld.
7: Ja, ja, ja, dat is het mooiste nummer dat er bestaat. Ja. Ik moet zeggen, elke keer als ik het zing bij het publiek, ja, dan slaat de sfeer om. Dat is ongelooflijk, want die muziek... Mensen zingen het mee. Ik kan dat niet onder woorden brengen wat er dan gebeurt met het publiek. Dat is geweldig. Ja.
0: Een vraag die wij bijna aan iedere artiest stellen die al jaren op het podium staat. Wat is jouw mooiste moment geweest tot nu toe?
7: Dat is toch... Er zijn er twee eigenlijk. Ja, er zijn er vele, hoor. Ik heb zoveel mooie momenten meegemaakt. Maar natuurlijk, wat springt eruit? Dat zijn de twee. Dat is Ontdek de Ster. Ja, als 18-jarige, 19-jarige, ja. Dat is... Je kan je dan niet voorstellen wat er dan met je omgaat. En als je daarna thuis komt en je bent dan op tv geweest, wat er dan in de omgeving gebeurt. Mm-hmm. Ja, dat is toch wel iets om over na te denken. En ook de Baccarabeker toen. Dat was voor mij toch de lancering samen Luc Appermond en Bartje KL. Toen nog Bartje. Dat was toch wel het begin. En dat zijn toch twee highlights die er toch bovenuit springen.
0: Ja. Je bent al zo lang bezig. Er zijn heel veel artiesten op vandaag. Zoals je zei, toen je op tv kwam, was jij waarschijnlijk de enige in jouw gemeente of in jouw hele regio die artiest was, die op een podium kwam, die op tv kwam. Op vandaag zijn er heel veel. Welke houden of goede raad zou je willen geven aan mensen die nu willen starten met een zangcarrière?
7: Niet te snel willen optreden. Niet beginnen met files te kopen en op een podium te gaan staan en de familie die dan staat te roepen te denken dat dat dan jouw wereld is. Dat is de grootste fout die ze kunnen maken. Dus ik zou zeggen, school u, ga zanglessen halen, zorg dat je een présence hebt. School u, dus en vandaag zoveel mogelijkheden om als je talent hebt, om dat te laten rijpen. En kom dan op een podium staan. En dan heb je goede kansen om ook bij de nationale zenders in aanmerking te komen. Maar spring niet zomaar op een podium. En het is niet omdat je een toon kan houden of dat je toch wel talent hebt, dat je ook in één keer ook wel op dat podium kunt staan. Daar is zoveel meer voor nodig dan alleen maar een stem. En daar kan ik echt van meespreken. Mijn eerste zangwedstrijden haalde ik geen prijs. Heb ik iemand gevonden die mij heeft begeleid en ik uiteindelijk Ontdek de Ster gewonnen, Baccarabeker gewonnen en internationaal mogen werken met mijn combo. Dat is niet vanzelf gekomen. Dat vraagt tot vandaag nog altijd luisteren, leren, interpreteren en bezig zijn met uw vak. En sta niet te roepen zomaar even en een liedje na te zingen. Zorg dat je je eigen identiteit krijgt en dan zijn er kansen.
0: Voilà, deze keer. Ja, dat verdient een applausje. Is dan nog... Dat is dan geen gouden raad van Tante Kaat, maar een goede raad van onkel Guy. Ja, dat was Guy Neven, maar Guy, ik heb ook nog 5 vragen voor jou. Appelen of peren?
7: Bananen.
0: Ik had het kunnen weten. Cola of spuitwater?
7: Spuitwater.
0: Een avondje uit met Wendy van Wanten of met Hoedele Likens?
7: Dat is elk jaar dezelfde vraag, Paul.
0: Ja, maar ik ga een ander staan. Wacht. Een avondje uit met... met Marina Walli of met Hilde Crevets?
7: Met Cathy.
0: Oké. Doorgeven, ja. Je loopt op de zeedijk ergens in Spanje en er komt daar een jonge freule af, een jonge Spaanse freule. Hoe zie je haar dan liefst? Met een kort kleedje aan of in bikini?
7: Een kort kleedje vind ik wel schoon, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ben je sportliefhebber?
7: Ja.
0: Voetbal, wielrennen?
7: Ja, alles.
0: Wie wint de Ronde van Frankrijk?
7: Pogacar.
0: Ja, oké. En dan heb ik nog 1 vraag. Wout van Aert of Mathieu van der Poel?
7: Wout van Aert, hè, mannen. Era.
0: Paul. Voilà. We even een dubbel applaus. Dames en heren, Guy Neven.
7: Dankjewel.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

Dankjewel, dankjewel. Het liedje, als je mensen daar ook wel eens naar MenTV kijken, af en toe komt het ook wel eens nog eens tevoorschijn. Hè? Ik ga nu een Frans liedje zingen. Het is helemaal anders. De laatste tijd heb ik een paar nummers in mijn repertoire in Frans gezongen en ik kreeg daar leuke reacties op. Ik zeg, ik ga het toch eens doen. Ik ben fan van Gilbert Bécaud. Iedereen, denk ik. Hè. Ik heb er een beetje een eigen versie van gemaakt. En ik ben benieuwd. L'important, c'est la rose.

0: Dankjewel. Dankjewel. Vond je het leuk?
1: Ja.
0: Zal ik het opnemen?
1: Ja.
0: Gaan jullie het kopen?
1: Ja.
0: Hola, dan moet ik het doen. Goed, we hebben het over Paul Severs gehad. Het werd nogal fantastisch om te zingen, die liedjes. Er is er eentje dat er voor mij uitspringt. En ik heb er ook een single van gemaakt, een eigen versie. En het is zeker ook door familieradio heel veel gedraaid, dat weet ik. En dat is een nummer dat voor mij naast My Way kan liggen, of The Walk Alone. En dat is Lief.

0: En dat was hem, beste luisteraars, Guy Neven.
1: Dankjewel, fijne middag, fijne zomer. Tot de volgende keer, bye bye.
2: Zo dadelijk.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: 24 uur op 24, 7 dagen op 7 kunt u luisteren in West- en Oost-Vlaanderen, in Vlaams-Brabant, in Limburg en in Antwerpen. En wij zijn natuurlijk nog altijd aan de gang met de Familie Radio Zomert, het programma waarin wij heel wat Vlaamse artiesten ontvangen, waarin zij het de grootste geheimen van zichzelf vertellen en waarin we ze ook kunnen beluisteren. Bij mij een van de jongste zangeressen, zou ik bijna dus durven zeggen, in Vlaanderen. Maar iemand die het aan het maken is, beste mensen. Kitana!
1: Hoi, hallo.
0: Kitana, je hebt een nieuwe single.
1: Yes, klopt.
0: We hebben deze single heel veel gehoord op familieradio, ook op de andere zenders natuurlijk. We hebben de clip gezien op Ment TV. Ja. Vertel eens, Ciao Ciao Amore.
1: Ja, Ciao Ciao Amore gaat eigenlijk over liefde, over vriendschap, over heel veel. Het is echt een zomers nummer. En ik vind het heel leuk om in de Latin vibes echt door te gaan. En ik kan ook al vertellen dat ik ga subiet 3 nummers zingen voor jullie. En de laatste is dan ook eentje in dezelfde sfeer. En dat is noemd Bumbaila en die komt dan eind deze zomer ook uit. En Ciao Ciao Amore, je gaat de clip ook zien op mijn YouTube of op Ment TV. Het is ook, het zijn echt fragmenten uit mijn show. Dus je gaat echt alles zien, hè. Show, glitter en glamour, alles.
0: Ja. Is dat nu het genre waar je naartoe wil?
1: Ja, ik denk echt Latin pop dat mij helemaal ligt. Latin pop party noemen we het. Dat toch een beetje ambiance is, maar toch wel in de Latin vibes.
0: Ja. Het was eigenlijk voorbestemd dat jij de muziek ging ingaan. Hè? Want je bent eigenlijk opgegroeid. Je hebt de muziek binnengekregen met de paplepel.
1: Ja.
0: Vertel eens aan de mensen.
1: Ja, mijn papa is Philippe Dazen, dus ja.
0: Ja.
1: Dat kan niet anders natuurlijk, maar ik zeg altijd, moest dat ook niet het geval geweest zijn, dan had ik misschien totaal iets anders gedaan, hè? Dokter of whatever. Maar toch wel dansen en zingen zit echt wel in mijn bloed. Ja,
0: ja, en dansen vooral ook, hè? Want je hebt ook een eigen school, hè?
1: Ja, ik heb een eigen dansschool in Maldegem. Nu een jaartje, nu zijn wij met verlof en september beginnen wij terug. En vandaag zijn we vrijdag, hè? Ja, eergisteren, woensdag, stond ik in 10 om te zien. Met Enzo. Dat was heel, heel leuk. Met mijn eigen showteam en ikzelf als danseres.
0: Ja, vind je dat nu een voordeel dat je papa Philippe Dazen is? Of zeg je, oké, ja, kijk, ik wil het zelf maken. Ik wil niet teren op het succes van mijn vader, maar ik wil er zelf voor gaan en ik wil het zelf maken.
1: Ik zeg altijd, het heeft zijn voor- en nadelen. Nu, nadelen heb ik nog niet echt meegemaakt, maar voordelen, ja, sowieso. Hè. Je komt meer connecties tegen. Hij kan je coachen waar je ook wilt.
0: Ja, dat had je waarschijnlijk ook 10 om te zien niet gehaald.
1: Dat kan, maar ik mag heel blij zijn met de andere opdrachten die ik wel heb, die er nu ook sinds deze zomer aan de gang zijn met verschillende artiesten. Yves Segers zelfs, die hier daarnet is geweest, daar staan wij ook achter.
0: Ja, je doet veel solo-optredens. Is dan echt het genre dat je brengt op die solo-optredens, het genre wat we hier vandaag gaan horen van jou?
1: Ja, wel een beetje. Ik begin wel met echt een ambiance-nummer subiet, maar redelijk, ja, pompie en wel met een goede beat. En dan Ciao Ciao Amore natuurlijk is zo echt Latin vibes en je kunt er echt op meedansen en meeklappen. En Bumbaila, ja, dat hou ik nog even geheim. Hè, ja.
0: Ja, we gaan er nog niet veel over vertellen.
1: Nee, maar ik denk...
0: Toch een stipje van de sluier. Allee, voilà, Kitana.
1: Ja, je gaat het subiet horen in primeur. Maar ik zing hem ook al een paar dagen op mijn eigen optredens. En het is wel echt zo tof, ja.
0: Je zingt vooral in het Nederlands. Is het de bedoeling dat je in het Nederlands verder gaat? Of zeg je, kijk, voilà, ik zou toch misschien een internationale carrière beogen. En ik zou Engels willen zingen of Franse nummers of...
1: Engels. Sowieso heb ik al Frans gezongen met mijn eerste single, Lilali. Ja, nu, mijn Frans is niet echt heel, heel goed. Maar Engels, die een Bumbaila dat je subiet gaat horen, is wel internationaal gelinkt. Dus misschien dat je ooit wel eens in het Engels gaat zingen. Ja.
0: Wat doe je nu eigenlijk het liefst? Zingen of dansen?
1: Ja, dat is weer zo'n vraag, hè.
0: Ja.
1: Nu ben ik vooral
0: dat is ook de bedoeling, natuurlijk.
1: Ja, nu ben ik vooral heel veel aan het dansen en aan het creëren en van alles. Maar ik vind zingen ook heel leuk. Maar dat is zo, je gaat in de studio en dat is dan klaar. En bij dansen heb je altijd wel iets om aan te werken. Natuurlijk ook aan singles werken. Ik doe ze allebei even graag.
0: Doe je dat allemaal fulltime?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Was dat de kinderdroom van jou? Of je zei dat juist, misschien dokter geworden of zo? Toen je 5 jaar was, wat wilde je dan worden? Zangeres?
1: Ja, ik wou eigenlijk heel graag acteren en zeker met kindjes bezig zijn. Nu, acteren is zo altijd wel iets dat ik leuk vind. Ik doe dat ook in producties met sing-shows en dergelijke. Maar echt, mijn grote droom nu nog is, ja, ik kan dat ook al zeggen, wij staan ook in het AFAS-dome. Met Enzo, ja. 13 november, als danseres dan. Maar ik denk toch dat ik als solo-artieste ook wel eens in Avalzoon wil staan. Maar ook in buitenland heb ik al mooie opdrachten gekregen om op van reizen mee te gaan. Ik vind dat superleuk. En ook met kindjes bezig zijn, wou ik ook altijd graag doen.
0: Je krijgt een aanbod om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Doe je dat?
1: Ja, direct. Denk dat wel. Ja. Als je echt een hele sterke look hebt en song, dan denk ik wel, België moet toch eens winnen, hè? Kom.
0: Ja, voilà. Het is al een hele tijd geleden natuurlijk. Hè? Ja. Wat vind je trouwens? Heb jij trouwens ook ooit meegedaan aan wedstrijden?
1: Nee, nooit aan wedstrijden.
0: Vind je dat niet belangrijk, die wedstrijden? Of zeg je, ik laat dat
1: aan mij
0: voorbij
1: gaan? Ik laat
0: dat
1: een beetje in het midden, omdat ik vind dat het ook soms afgekraakt wordt op talenten die je wel hebt. The Voice. Of ik vind het allemaal heel leuk om te kijken, maar niet om zelf mee te doen. Nee.
0: Ja. Welke 3 items staan nog hoog op jouw bucketlist?
1: 10 om te zien kan ik al schrappen, dat zeker. Ja, wel AFAS Dome dan, op Lotto Arena.
0: Dat mag je ook schrappen, hè? Want die staat er ook. Hè?
1: Ja, als danseres, maar wel echt mijn eigen show. Wat wil ik nog? Dat is een moeilijke vraag.
0: Met wie wil je ooit nog eens een duet zingen?
1: Vorige week had ik ook een interview en ze vroegen mij dat ook. En ik zei Belle Perez.
0: Ja.
1: Ja, waarom? Omdat
0: bellen?
1: Dat is gewoon ook de Latin vibe. En ik vind wel 2 vrouwen, dat is wel sterk, denk ik.
0: Ja. Is er een podium waar je ooit nog wil opstaan? In Vlaanderen of in het buitenland?
1: Oh. Ja, die grote podia's hier in België allemaal wel. Ja. Ik zou wel een keer echt op zo'n festival willen staan. Zo Rock Werchter of...
0: Ja. Ja, Tomorrowland.
1: Tomorrowland. Ja, dat zie ik wel zitten, ja.
0: Oké, misschien luisteren ze wel, hè.
1: Ja.
0: Ja, en nodigen ze jou uit om... Kitana, we wensen jou heel veel succes met Ciao Ciao Amore. Wensen jou heel veel succes met de opvolger van Ciao Ciao Amore. En ik heb nog 5 vragen voor jou.
1: Ja.
0: Sla of tomaat?
1: Tomaat.
0: Gin of Bacardi Cola?
1: Ah, en een gin tonic, ja.
0: Ja, een avondje uit, dan moet ik opwesten, want je bent nog bitter jong eigenlijk. Mag ik vertellen aan de mensen hoe jong je bent?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, 20 jaar, beste mensen. Ze heeft nog altijd tijd voor zich om het te maken. Dus, een avondje uit met Jan Smit of met Meteor?
1: Met Meteor dan.
0: Ja. Kleedje of lange broek?
1: Kleedje.
0: Strandvakantie of skivakantie?
1: Strand.
0: En we geven haar daarvoor applaus, dames en heren. Kitana.
2: Alsjeblieft. Familieradio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te Merken.

0: Ja, nu, mijn nieuwe single noemt Ciao Ciao Amore. Ik zou het heel fijn vinden als ik zeg Ciao Ciao, dan zeggen jullie Amore. We gaan dat eens proberen, hè. 1, 2, 3. Amore! Ah ja, nee, ik moest nog Ciao Ciao zeggen. Oh, sorry. Ja, het is een drukke week geweest. Oké, 3, 2, 1. Ciao Ciao.
1: Amore!
0: Ciao Ciao.
1: Amore!
0: En hier is mijn gloednieuwe single voor jullie. Yeah.

Nu, ik heb het er net ook al over gehad. Boom Baila. Dat is een nieuwe song die jullie nog allemaal niet hebben gehoord. Deze komt uit eind deze zomer. Boom Baila! Ja.

0: En dat was de Kitana. Familie
1: Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio. Ja.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Lekker eten en genieten. Is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
4: Welkom in het Witte Paard.
3: Koop je tickets via witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Geen zomer zonder jou, geen zomer zonder familieradio en geen familieradio zonder het domein De Kippen hier in Merkem. We zijn nog altijd bezig met de opnames van familieradio zomer. Beste luisteraars thuis, we hebben vandaag al een racem artiesten bij ons gekregen en de man die hier nu naast mij zit is iemand die de jongste jaren enorm populair geworden is in Vlaanderen. Het is een Nederlander, dames en heren, maar hij is even populair in Vlaanderen als in Nederland. Geef hem een applausje. Alwin.
1: Dankjewel, Paul. Ik word er bijna verlegen van zo'n beetje.
0: Ja,
1: zou
0: voor minder. Ja. Allee, hoe komt het dat jij nu zo populair bent in Vlaanderen?
1: Ja, dat is gegroeid de laatste jaren. En ik kom zelf heel graag in Vlaanderen optreden. En daarnaast vinden mensen ook heel fijn om mij te kunnen zien optreden. En ja, we proberen elkaar te vinden. En de club wordt steeds groter en groter en groter. Ja. Dus.
0: Maar hoe ben je hier terechtgekomen eigenlijk?
1: Ja, heel lang geleden. Dat is denk ik al een jaar of 20 terug. Ben ik eens ooit een keer gestart bij een optreden. En toch eigenlijk stiekem wel blijven hangen in al die jaren.
0: Ja. En waar was dat optreden? Herinner je nog de eerste keer dat hij in Vlaanderen kwam optreden?
1: Ja, zeker. Dat was in de Edelweiss.
0: In de?
1: Edelweiss.
0: En dat was waar?
1: Dat was bij Arsène, was dat?
0: Oh ja, en dat was Arsène Nekkebroek.
1: Precies. Ja. En dat is bijna 20 jaar geleden.
0: Ja.
1: En ik stond daar op te treden. En ik had een orkestbandje bij me van Isgeerwet van de Daken. Dus ik was helemaal enthousiast. Ja. En ik was bezig. En Yves Segers stapte binnen en zei, ja, maar dat is mijn liedje, zegt hij zo. Dus dat was te vereren.
0: Ja. Maar het was natuurlijk niet het begin van jouw carrière, want je bent al jaren bezig. Hè. In Nederland heb je al van alles gedaan eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben begonnen toen ik 16 was. En we zijn nu 55, dus dat is natuurlijk 40 jaar geleden.
0: En vertel eens, ik weet dat je in orkesten hebt meegespeeld. Vertel eens aan de mensen die jou enkel kennen van de optredens hier in Vlaanderen, wat je allemaal al hebt gedaan voordien.
1: Ja, ik ben ooit begonnen als drummer in allerlei bandjes. En de slagwerker, zeggen ze dan. En toen uiteindelijk ben ik daarbij gaan zingen. Toen zei de band van, kan je niet een paar liedjes meezingen? En toen zei ik, nou, dat is geen goede keuze, dat moet ik maar niet doen. Maar toch uiteindelijk, ik denk, als ik in de band speel en ik zing mee, dan verdien ik ook iets meer. Dan heb ik een vaste basis. Ja, dus toen ben ik de zingende drummer geworden. En zo is dat doorgegroeid en doorgegroeid. En toen mochten we artiesten gaan begeleiden. Ja. En toen ben ik mee gaan koren, dus de Oetjes en de Aatjes.
0: En wie heb je dan allemaal begeleid?
1: Lee Towers, Gerard Joling, Imka Marina, Ronnie Tober. Ja. Alleen die mannen kregen toen natuurlijk in Nederlands geld al 6.000 gulden.
0: Mm-hmm.
1: En wij denken hier van 250 gulden of zo. Dus dat is natuurlijk een heel schil contrast. Ja. En ik denk, potverdinge, ik heb een slag gemist. Dus ik word ook zanger.
0: Ja.
1: En toen heb ik het boekingskantoor gebeld. Ik zeg, ik stop met dat drummen.
0: Nu vraag je ook 6.000 gulden.
1: Ja,
0: euro.
1: Een paar nulletjes eraf.
0: Ja. Nee, maar je hebt met al die grote artiesten samengewerkt in Nederland. Is er nu één van die artiesten die eruit springt, waarvan dat je zegt, kijk, daar heb ik heel veel van geleerd. Daar heb ik heel veel van opgestoken.
1: Oh, dat is een goeie. Wat ik wel vind en nog steeds vond, is bijvoorbeeld Lee Towers, die mocht hij toen begeleiden in die tijd. En die treedt nog steeds op. En dat is echt wel een vakman. Als die komt, dan komt er ook iemand binnen, zeg maar.
0: Je bent ook een uitzondering, want er zijn Nederlanders die in Vlaanderen komen optreden, maar die in Nederland niet aan de bak komen. Maar jij komt zowel in Nederland als in Vlaanderen aan de bak, hè?
1: Ja, klopt. Ja, we zijn ook in Nederland.
0: Is er een verschil tussen een publiek in Vlaanderen en een publiek in Nederland?
1: Ja, dat is wel een verschil inderdaad. Ja, ik vind altijd in Vlaanderen, jullie zijn veel intensiever, veel enthousiaster. Mm-hmm. Als ik met een nieuw liedje kom, dan zeggen jullie, dat is mooi. En in Nederland is het altijd zo, dan waait het een heel klein beetje weg, zeg maar.
0: Ja. Je bent een schlagerzanger?
1: Ja.
0: Ja. Waarom dat genre? Want je kunt andere nummers ook aan, hè?
1: Ja, dat zeker. Maar dat lag ook mijn hart. Ik miste ook binnen de bands die ik speelde altijd wel het volkse muziek, zeg maar. En ik kom ook uit een volkse familie. Ook Corrie Konings is ergens familie van ons in de Zijtak. De mensen van de elektronica's, van de Vogeltjesdans onder andere. Ja, dus dat zat toch allemaal een beetje in dat volkse hoekje, zeg maar. Dus dat blijft dan hangen.
0: Ja. Ja. Is er nieuw werk in de maak van jou?
1: Ja, want ik heb een eigen studio, dus ik ben
0: volop aan het straks over hebben. Maar vertel eerst over dat nieuw werk van jou.
1: Dus ik ben wat dingen aan het maken, dus er zitten wat dingetjes, die liggen al op de plank, zeg maar, in de demo-versie.
0: Mm-hmm. Ja. Een schlagernummer?
1: Altijd.
0: En wanneer mogen we het verwachten?
1: Ja, ik hoop het najaar, want ik heb heel veel dingen liggen, maar goed, ik moet toch iets gaan kiezen. Ja. Maar ik denk het najaar dat het niet
0: Oké, en dan gaan we naar die studio van jou. Je hebt een eigen opnamestudio. Schrijf je ook zelf muziek en teksten of doe je enkel de opname?
1: Nee, ik doe schrijven, ik doe produceren. Dat is eigenlijk het compleet pakket, zeg maar.
0: Ja, ik weet dat je een van de laatste producties die je hebt gemaakt, is iemand die ik heel goed ken, die er trouwens ook volgende week of de week erop, ik denk volgende week te gast is, Yves de Sender.
1: Klopt.
0: Ja, iemand die misschien nog niet zo bekend is, maar die over een formidabele stem beschikt. Hè?
1: Ja,
0: hoe selecteer je dan die mensen die bij jou komen opnemen in de studio?
1: Dat was eigenlijk zo. Ik had een opname cadeau gedaan bij Chris Rieloff. En de eerste die mocht dan opname komen maken. En Yves die won die talentenjacht. En die kwam binnen en die stond voor de microfoon. En ik sloeg echt achterover. Die had zo'n fantastische stem.
0: Ja.
1: Een mooie, zuivere stem. Echt een kroene stem. En ja, dat was geweldig om mee te werken.
0: Ja. Dat was nu die opname van Yves de Sender, maar zijn er nog artiesten die bij jou komen opnemen die wij kennen hier in Vlaanderen?
1: Ja, zeker. Voor Dave Calbo hebben een paar liedjes gemaakt in het recente verleden. Angelo Martinez, de laatste single, die heb ik gemaakt. En er zitten nog wel wat dingetjes in de pijplijn.
0: Ja, en hoe evolueert het nu eigenlijk? Je gaat optreden, maar misschien komt er een moment dat je zoveel werk hebt in de studio, dat je een keuze moet maken. Hè? Ofwel doe je verder al die optredens, want je hebt er een pak. Mm-hmm. Ofwel doe je opnames in de studio. Wat kies je dan?
1: Ja, ik wil toch eigenlijk allebei wel blijven doen. Ik vind de studio vind ik heel leuk. Het creatief zijn als ik met mensen kan sparren.
0: Waarmee verdien je het meeste? Want het is een Hollander natuurlijk, hè, dames en heren.
1: Nee, dat is moeilijk te zeggen, maar dat loopt een beetje tot elkaar. Ik investeer heel veel in de studio met allerlei... Dan ga ik een mooi verhaal ophangen, snap je? Nee, ik doe heel veel investeren in de studio. Dat kost heel veel geld. Hè? Want een kastje dat kost zo'n paar duizend euro bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ik vind het allemaal leuk. En ik wil het allemaal graag blijven doen.
0: Ja.
1: Je bent het een kan niet zonder het andere, zeg maar.
0: Wat?
1: Het een kan niet zonder het andere.
0: Voilà. Ja, je maakt ook heel veel tijd voor je fans. Hè? Dat maakt je ook zo populair.
1: Absoluut.
0: Heb je nooit zoiets als je moet gaan optreden? Want je moet iedere keer komen uit Hoes, kom je? Ja. Je moet iedere keer naar Vlaanderen komen hier uit Hoes. Zijn er zondag geen dagen dat je zegt... Potverdorie, ik heb vandaag geen hoesting.
1: Eigenlijk nooit.
0: Meen je dat?
1: Nee, serieus, dat is echt zo. En ik doe het echt al jaren. En ik heb wel eens geteld, maar dat loopt in de paar duizend optredens die we gedaan hebben in al die jaren. En elke dag denk ik, we pakken de tas, we pakken onze kledingzak en we gaan weer lekker optreden.
0: Ja, want je hebt nog een andere job ook, hè?
1: Ook dat nog. Ja,
0: vertel dus, eens aan de mensen.
1: Ja, ik ben schatter van woningen. Dus ik ga altijd 2 dagen per week naar Amsterdam. Dat zien jullie wel eens voorbij komen. Waar toevallig van de week in de Jordaan, waar Johnny Jordaan woonde en Willy Alberti. En daar ben ik altijd 2 volle dagen en dan kom ik weer netjes terug. En het voordeel is natuurlijk, de week heeft 7 dagen. Dus dat is het voordeel.
0: En om het plaatje volledig te maken, je organiseert ook zelf nog een en ander, hè?
1: Ook dat nog tussendoor, ja.
0: Ja? Ja. Wat doe je dan zo?
1: We doen onder andere een 2-daagse die we pas geleden gedaan hebben. Fan 2-daagse. Natuurlijk op de koffie bij. Die we al voor 10e jaar doen. De verjaardagshow. Dat is hem eigenlijk wel.
0: Ja, ik heb het eigenlijk al een beetje gevraagd. Maar wat brengt de toekomst voor jou? Wat wil je nu het liefste doen? Je hebt een van die lampen van Aladdin. En die mag een wens doen.
1: Zo'n glazen bol, zeg maar. Zoiets.
0: Ja, voilà. En je mag een wens doen. Wat kies je dan?
1: Eigenlijk wel een beetje hetzelfde als wat ik nu doe. Maar dan net nog iets groter. Ik zou met de studio nog iets meer willen doen. Omdat, je hebt het gehoord. De demo van Yves. We maken hele mooie dingen. We schrijven hele mooie dingen.
0: Ja.
1: Op het lijf geschreven van artiesten vind ik fantastisch. En ja, de optreden zo we het nu doen. Is gewoon heel leuk. Bij jullie te mogen zijn. Voor jullie te mogen zingen. Steeds nieuwe liedjes te mogen brengen. Ach, het gaat eigenlijk hartstikke goed zo.
0: Top. Alwin, we wensen jou nog heel veel succes in alles wat je doet, in alles wat de toekomst jou brengt. Maar je kunt er ook niet van onderuit. Ook voor jou hebben we nog 5 vragen. Rode kool of spruitjes?
1: Rode kool en dan met appeltjes.
0: Gin of spuitwater?
1: Toch, met appeltjes, hè?
0: Gin of spuitwater?
1: Dat is een gewetensvraag, want dit moet een paar kilo vanaf. En ik ben inmiddels 3 kilo weer kwijt, dus dat is een spuitwater.
0: Gin dus, ja. Oké. Een avondje uit met Corrie Konings of met Jacky Lafon?
1: Ja, dan toch wel Corrie Konings. Want dan hebben we nog wat familieverhaaltjes bij elkaar te rapen, zeg maar.
0: Maatpak of sportief gekleed?
1: Nu sportief gekleed. Vroeger was het maatpak, hè?
0: Ja. Nederland of Vlaanderen?
1: Ja, toch Vlaanderen.
0: Meen je?
1: Ja, dat meen ik heel serieus. Ja.
0: Ze nemen familieradio in Nederland ook, hè?
1: Dat is. Nee, maar ik zou het toch... We hebben zelfs gekeken naar een huis in Vlaanderen. Dat we zeggen, zullen we toch niet een keer gaan verhuizen?
0: Ja. Ben je sportliefhebber?
1: Ja. Volg
0: het wielrennen?
1: Niet zo, nee.
0: Nee? Het vrouwenwielrennen ook?
1: Nee, ook niet zo.
0: Moest ik nu zeggen Lotte Copetti of Marianne Vos?
1: Daar kies ik voor de eerste. Wat is dat geweten?
0: Dames en heren, we geven hem daar een applaus. Alwin!
1: Dankjewel, lieve mensen.
2: Familie Radio Zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Lieve mensen, goedemiddag.

En lieve mensen, we zijn eind toegekomen aan een plechtig moment van deze middag bij Familie Radio. Want we hebben nog wat ruimte. Ik zie dat we daar een klein stukje ruimte hebben, hier tussendoor. Dus mocht u de Scottish willen doen deze middag, dan kan dat gewoon. De Scottish. Stoeltjes een beetje aan de zijkant zo. En dan gaan we doen met dit liedje.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: En we gaan afsluiten met een liedje. En even wat vingers. Wie waren er vorige week bij de optredens? Wie hebben we mogen zien? Jullie waren erbij, hè? En meer vingers die erbij waren? Ja, ja, ja, ja. Want we hadden namelijk een verhaaltje over de kriebels. Weet u nog wat het was, dat verhaaltje? Toen de Raad en ik 20 jaar terug verkering kregen, dan hadden we een soort tekentje. Als dan het optreden bijna ten einde was, dan deden we altijd zo, want dan gaat natuurlijk pas verkering het. Dan een beetje de kriebels, toch? Jan ook, hè? Een beetje... Even door zijn krullen en zo. Lieve mensen, wie van jullie heeft wel zijn kriebels? Hanske wel, toch? Ja, zeker. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. We gaan erover zingen. Oh, wat kriebelt het toch zo? En we gaan best wel, we gaan meezingen. We gaan een soort koortje maken hier in de kippen. En dan tel ik straks al 3 en dan gaan we meezingen.

al tegenkwam. Ik was toen wat verlegen, ik stond meteen in vuur en vlam. Ik nam je in gedachten die avond met me mee. Ook al had ik... En we gaan dus even een koortje met z'n

0: Lieve mensen, wens jullie een hele fijne avond, lekker in het zonnetje. En een pietje erbij en een wijntje. En heel graag tot de volgende keer.
1: En wij geven hem ook nog een applaus. Alwin.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: En nog één keer om alles goed te maken. 1, 2, 3.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwaze.nl.
6: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier Salem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn.
3: De zon.

0: Oprecht.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goeie avond. Het is 6 uur.
1: Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. De politie bevestigt dat het slachtoffer een messteek in de rug kreeg. Hij is niet in levensgevaar. De politie kon ter plaatse een verdachte oppakken. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben Iraanse raketten onderschept die op weg waren naar de Jordaanse stad Aqaba, meldt het Israëlische leger. In Jordanië ging op verschillende plaatsen het luchtalarm af. Volgens Israël was de onderschepping noodzakelijk omdat Aqaba vlakbij de Israëlische stad Eilat ligt, waardoor er ook gevaar was voor Israëlisch grondgebied. Rusland heeft afgelopen nacht een van de grootste ballistische aanvallen op Kiev uitgevoerd. Sinds het begin van de oorlog schrijft de Oekraïense president Zelensky op X. Het Russische leger lanceerde meer dan 40 raketten en 120 aanvalsdrones die grotendeels op de hoofdstad waren gericht. Het was een onrustige nacht voor de toppers in de Ronde van Frankrijk. Uitdager Jonas Vingegaard kreeg vannacht om 2 uur het antidopingagentschap over de vloer. Gele truidrager Pogacar was om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Volgens wielerjournalisten zijn zulke nachtelijke controles hoogst uitzonderlijk. De renners zijn momenteel bezig aan de 15e etappe, aankomst rond 5 voor 6. Tennisser Rafael Collignon is er niet in geslaagd om het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Onze landgenoot verloor de finale van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets met 6-4, 6-7.

7 en 6-3. Hoewel Tsitsipas momenteel lager staat op de wereldranglijst dan Collignon, bewees de voormalige nummer 3 van de wereld vandaag de sterkste te zijn. Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen. De temperaturen tussen 23 en 25 graden.

0: Radio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familie Radio.
1: En uiteraard, beste mensen, gaan we ook een paar nummers in duo brengen. Yeah!

0: Sabine. En we hebben een nieuwe single opgenomen, dames en heren. We hebben nog niet veel samen gezongen, Sabine.
1: Nee, eigenlijk nog niet, want dat is heel snel gegaan. Hè?
0: Dat is heel snel gegaan. Dat is dus een vluggertje. Dus ja, voilà. Het is een nummer waar ik zelf een tekst heb geschreven. Een nummer dat dateert uit de jaren 50 van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. En wij hebben ervan gemaakt, het is weer zomer.

0: Dank u wel.
1: Dames en heren, Sabin.
0: Merci.
2: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
3: Inderdaad, een zomerlang vanuit de Kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de Kippen in Merkem. Dat was het einde van deze aflevering. Volgende week zijn wij er weer terug met heel wat andere artiesten. Kom allemaal wel thuis en tot de volgende keer.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
5: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
6: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
5: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
7: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
8: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
9: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
2: Homeprotect.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alten Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodyne Dynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

Wat kan er niet wel harder? 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

klaart vanavond overal op en het blijft droog bij 22 graden. Voorlopig toch nog. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met kans op lichte regen. Opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en een tikkeltje warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op neerslag met maxima tot 24 graden.

0: ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

Bij ons ben je thuis. Familieradio. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Bij ons ben je thuis. Tot zo dadelijk. Familieradio. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar Casa d'Alessandro.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtpraat. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio. De zon.

0: maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familieradio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Oeh, schatje.
1: Luister gezellig mee naar Familieradio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van...

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: De zonnigste muziek.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertak.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.